teruggevonden en een van hen verdween toen ze aan het hardlopen was. De zaken lijken sterk op elkaar, maar volgens de Zuid-Afrikaanse politie is nog te vroeg om te zeggen of er sprake is van een seriemoordenaar of dat er meerdere daders achter de moorden zitten. In Amsterdam-West is gisteravond een grote brand uitgebroken in een supermarkt. Daarbij kwam ook veel rook vrij. De bewoners van 5 bovengelegen woningen moesten hun huis uit. Ze werden opgevangen in het politiebureau aan de overkant van de straat. Niemand raakte gewond. Wel is er veel schade aan de supermarkt in Amsterdam-West. En Lionel Messi komt toch nog een keer in actie voor het Argentijnse voetbalelftal. Tijdens een oefenwedstrijd op 6 oktober draagt hij voor het laatst het shirt van Argentinië. Messi kondigde eind augustus aan dat hij ging stoppen. De verloren WK-finale tegen Spanje was zijn voorlopig laatste wedstrijd. Maar de voorzitter van de Argentijnse voetbalbond vond dat Messi nog een goed afscheid verdient. En heeft hem daarom uitgenodigd om mee te spelen in de oefenwedstrijd op 6 oktober. Het weer in het oosten buien, maar later ook in de rest van het land. Het is daarbij een graad of 13 en er staat weinig wind. Vandaag ook geregeld een bui overdag, maar ook zon en wolken. Het wordt in de middag daarbij 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

Radio Spannenburg is echt te vinden op YouTube. Sjoch naar onze reportages en oren naar skerige video's uit de Frieske Marren. Hier op YouTube naar Radio Spannenburg en zet de bel om voor de nijste video's uit die regio.

stem ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Omtinken voor bijzondere muziek en artiesten uit de regio. Dat jest in even wat oors. Vreed om 8.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is Trije Oeren.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. Er zijn weinig beelden van de sabotageacties op het spoor van gisteren, zegt de baas van ProRail in Nieuwsuur. Het is daardoor volgens de spoorbeheerder lastig te zeggen wie er achter de acties zit. Er zijn wel aanwijzingen dat het mogelijk het werk is van boerenactivisten. Gisteren werden allerlei spullen op het spoor gelegd, waardoor op bijna 35 plekken seinen op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. ProRail zet de komende tijd extra beveiliging in om het spoor te bewaken, maar zegt daarbij wel dat het hele spoor bewaken wel een lastige klus is. Ze willen daarom meer geld voor bijvoorbeeld camera's. In totaal zijn er gisteren 7 personen ook opgepakt vanwege het in gevaar brengen van het verkeer op de A2 bij Breukelen. Daar werden op Prinsjesdag hooibalen in brand gestoken door boerenactivisten. De rook trok vervolgens over de snelweg, waardoor automobilisten slecht zicht hadden. Volgens de politie zijn de opgepakte personen verhoord en mochten ze daarna naar huis. Het onderzoek loopt nog wel. De politie heeft in Brunsum in Limburg een grote hoeveelheid drugs gevonden in een bestelbus. Die stond geparkeerd bij een loods, maar ook spullen zijn gevonden die gebruikt worden bij het maken van drugs. Het ging onder meer om maatbekers, kannen en persen. De politie kwam die loods in Brunsum op het spoor door tips. De spullen zijn in beslag genomen en er is nog niemand opgepakt. Meerdere artiesten die in het voorprogramma van Ed Sheeran zouden optreden tijdens een tour door Amerika hebben daarvoor afgezegd. Ze willen met die stap de Amerikaanse artiest Macklemore steunen, die eerder al uit het voorprogramma werd gezet door de organisatie vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken. Wat het betekent voor de tour van Ed Sheeran is nog niet bekend. Het weer in het oosten buien, later ook in de rest van het land. Het is daarbij een graad of 13 en er staat weinig wind. Overdag ook geregeld een bui, maar ook zon en wolken. Het wordt in de middag zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

ekkeres al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Geniet je van een noffelijke selectie polka's en slagermuziek in die Deutsche Schlager- und Lederhosenparade. Sneun om 4 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Jochen Oeren.
1: Mariet Krol met het NOS Journaal. In Den Haag beginnen vandaag de algemene politieke beschouwingen. De debatten duren 2 dagen en gaan over de kabinetsplannen voor het komende jaar. Voor de coalitiepartijen kan het spannend worden, zegt politiek verslaggever Lars Geerts.
2: Als je achter de schermen met ze spreekt, zij weten het ook niet. Want het is een minderheidskabinet, dat heeft een plan neergelegd, meerdere plannen neergelegd. Daar is geen meerderheid voor. De politici weten eigenlijk van elkaar niet waar die bewegingen zijn. En dus is het voor iedereen ook een verrassing wat er aan het eind van deze week, na 2 dagen debat, precies allemaal uitkomt.
1: Pro-leider Klaver is als fractievoorzitter van de grootste oppositiepartij als eerste aan het woord. De VS heeft in de straat van Hormuz 2 Iraanse boten gebombardeerd. Volgens het Amerikaanse leger proberen ze de controle over te nemen over een onbemand Amerikaans vaartuig. Iran ontkent en zegt dat het om 2 vissersboten ging. Er zijn weinig beelden van de sabotageacties op het spoor van gisteren, zegt ProRail. Het is daardoor volgens de spoorbeheerder lastig te zeggen wie er achter de acties zit. ProRail zet de komende tijd extra beveiliging in om het spoor te bewaken.
3: Er zijn extra camera's geplaatst, extra surveillances. Maar laten we eerlijk zijn, we hebben 7000 kilometer spoor. Die hou je niet zomaar helemaal in beeld.
1: Gisteren werden allerlei spullen op het spoor gelegd, waardoor op bijna 35 plekken seinen op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. Er zijn aanwijzingen dat het mogelijk het werk is van boerenactivisten. En de geplande beveiligersstaking op Schiphol gaat vandaag niet door. Vakbonden en de luchthaven hebben afspraken gemaakt over betere arbeidsomstandigheden, zoals meer rustdagen en een speciaal hitteprotocol. De maatregelen gaan deels per direct in en deels vanaf de meivakantie volgend jaar. Het weer nog. Vandaag wisselen zon, wolken en buien elkaar af. De temperatuur loopt op naar 17 tot 19 graden. En er staat een stevige westenwind. In de avond zijn er minder buien. Dit was het NOS Journaal.
4: Retailsmall.nl. Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door.
5: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden? De inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
6: 3 jaar garantie.
7: We want more. We want more.
6: 5 jaar garantie.
7: We want more. We want more.
6: 10 jaar garantie dan? Want dat kan. Met Nissan More bij ABD. Zelfs al rijdt u al jaren in uw Nissan. Kijk voor de voorwaarden snel op abd.nl.
8: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
4: Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

elke zaal op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De mooiste perels van de gruste podia, Jestien Live and Kicking. Tongje om 9 uur. Radio.

Stel een tip van de NIJs-redactie of een berucht van de radio? Liet het u zwitten en stuur een WhatsApp naar 0541 60 21 21. De WhatsApp van RTV Spannenburg. 0541 60 21 21. Zet hem in die contacten.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, u binnen en boetelaan. Het is Sieroeren.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Europese Unie moet snel onafhankelijk worden en voor de eigen veiligheid zorgen. Dat zegt de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen. In haar jaarlijkse toespraak roept ze op tot de oprichting van een Europese Veiligheidsraad zonder de VS, die naast de NAVO moet bestaan. Daarin zouden volgens von der Leyen ook landen als Canada, het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen en Oekraïne moeten zitten. Verder sprak ze over strengere migratiewetten en waarschuwde von der Leyen voor het gevaar van ultranationalisten en Russische inmenging en desinformatie. De beveiligers op Schiphol gaan vandaag toch niet staken. De vakbonden zeggen met de luchthaven afspraken te hebben gemaakt over betere arbeidsomstandigheden. Zo zouden ze meer rustdagen krijgen en komt er een speciaal hitteprotocol. Sommige afspraken gaan per direct in, andere moeten vanaf de meivakantie volgend jaar van kracht zijn. De afgelopen weken werd er vaker gestaakt door beveiligers op Schiphol. Dat zorgde voor langere rijen bij de beveiliging. Martina Koeman, de vrouw van oud-bondscoach Ronald Koeman, is overleden. Ze leed al lange tijd aan borstkanker. Ronald Koeman schrijft op sociale media dat hij met intens verdriet, grote trots en liefde afscheid heeft genomen van zijn vrouw. In zijn tijd als bondscoach was hij soms afwezig bij trainingen om bij zijn vrouw te kunnen zijn. Martina Koeman was 65 jaar. Een helikopter van de Amerikaanse nieuwszender NBC is vannacht neergestort in Los Angeles. Het toestel was juist onderweg om verslag te doen van een dodelijk verkeersongeluk. Twee inzittenden van de helikopter kwamen om het leven, net als iemand op de grond. Tijdens de uitzending van NBC vertelde de presentator dat de nieuwszender het contact had verloren met het helikopterteam. Later in de uitzending bevestigde de presentator dat de helikopter inderdaad was neergestort. Het weer, vanochtend nog geregeld zon, maar vanmiddag komen er steeds meer buien, mogelijk met onweer. Het wordt een graad of 18. Later vanavond en vannacht droogt het weer op. Dit was het NOS Journaal.

Nou, ik hoor hier je. Verjetten ze dan, dan moet je wel eens even wat verjetten natuurlijk. Maar fijn, het is de eerste feestje en de meisje een hele goede morgen. En ik hoop dat het weer een mooie muzikale morgen wordt natuurlijk. En dan gaan we even verder, want alles komt anders. Dat we, ik even wel toepasselijk op de hier is het. En je komt misschien wel eens even daarbij zitten. Niet langer zijn die en dan denk je, ja, wat is dat al lang lied? Nee, dat ding dat ook brandt hier is. Dat we slim genoeg. Ja, de heeft wat mensen die kwamen daar geregeld voor. Maar er komt nooit wat van in het plak. Maar nou lees ik dat het waar naar je huizen komen. Bewenners. Nou, dat is ook wel een leuk. Dan komt in ieder geval het gat weer dicht. We beginnen gewoon verder met de volgende muziek. En dat is hier van Ronnie. Net van Romy, maar van Ronnie. Jetzt komen die lustige dagen. Nou, dat is zoveel mooi wijzen. Lustige dagen is altijd mooi, mijn naam.

Nou, dat vindt al een lekkere pitting in hier. misschien zei hij me wel even om een tafel in te doen, zeg ik zo wat. Maar ik denk net dat Jannie en Reiner dat deed. Hè? Maar Jannie had wel een fysiekje omvregen. En dat moet niet worden van Peter Manier. Ja, Peter Manier, het is een man in Texel, denk ik. Want hij besjonkt de Texelstroom. En dat is de veerboot die van Den Helder naar Texel heen en weer vaart. Nou ja, dankjewel voor die fysiekje hier in de Texelstroom.

Pat Boone. Pat Boone, je kent hem natuurlijk wel. Hij kwam aan mij Love Letters in de cent. En ik dacht, nou, dat is dat pastelijk van Jannie. Want die kwam al heel lang, kwamen ze er dus al op Texel. Mijn man, mijn Lammert en de band. En hij is vast wel wat mooie letters in het zong beschreven. Dan geven we naar de band en Carmen Steeneker. En die komen mij Home to Donegal. En dat is duidelijk, de Homeland.

zitten we samen even in Griek, in een Grieks vestje. Trio Helleniek, die kwam uit Tupirigalli. Nou, prachtig toch? Anneke Hulschoff, die werd uit Tippelemmer, en die is er alles aan gelegen om een band in Lietse groepen mooie persoonlijke ondag zwemmen te leren. Haar lessen dat joutje in het zwembad van Wiekel. Ja, dat bad er op het recreatiepark, dat heert ze en werd er op Wiekel en om jou en ik in de winterman een zwembad dat ter beschikking had. Maar om de verschenningen te om te houden en om de Lietskalige zwemlessen Jan te kennen, dan zie ik ze nou mooi hier dus voor de winterperiode. Dat ken ik over zwemscholen wijzen, maar ik wil organisaties die mij hebben verder zijn aan te loeren in de week zwemmen willen. Ja, want hoor, zij kan dat als je er net in stand houden. Dus het staat allemaal in de kranten. Ik denk van in de. Ja, was toen twee steen in de Joofter of in de Balkstruk. Ik heb eigenlijk geen idee waar ik nog zit. Maar enfin, dan ben ik me even naar behechten. Dat ze daarom zieken. Dan ging ik gewoon vestje naar een zee. En dat is wat anders dan een zwembad natuurlijk. Het is het famke van de Wörthersee. En dat wordt bezongen door de originele Fidelen Lavantaler.

Nou, deze zanger die kon je hem vast net. Hij heet Julian Clerk. Nou, ik ken hem dus ik net, maar het weet al een mooi festje. Dit is een melodie. Deze melodie. En het meisje net is, hij is bij z'n 24, 25, 26 september. En dan is het Flyerfeest. En dat staat bij Oude Horne. En ik meen dat het ik wel in Nijenhorne weer, maar dat laat ik al wat dicht zien, maar gewoon in ieder geval. Maar het Flyerfeest, dat kennen we misschien wel. Dat is hoe dat je er zo het van mooie oude boeren gebruiken. Zo'n testmachines en zo. Wat. En jongens, dan is de muziek daar in de buurt. In oud Vianne. Wat Horne precies, weet ik net. Oude Horne, maar wij zeggen altijd oud Vianne. En Vianne, dat is een Horne. Nou, het maakt het dikke tijd in, maar krijg hoe je het iets vragen willen. Dus 24, 24 en 26 september. Hou het even in de gaten. Zet het even maar even op je kalender. Dan ging ik nou naar een festje van het Borger Trio. Dat is het er misschien wel een beetje mooi te maken. En ik van het tijd van toen. Mijn va, mijn moe en ons zwintje.

Nou, het is mooi als je een jubileum hebt en dan denk ik, dan zo'n mooie polka erbij. De jubileumspolka. En wie kwam? Die van je bracht door de originele Zuid-Tiroler Spitsboom. Nou, meisje, het is hartstikke vier. Ik ken wel sportief bezig geweest in de Slow Triathlon in Koudum. Triathlon. Ja, dat is op sneun 19 en op sneun 20 september. En dat is een laagdrempelige variant van het traditionele triathlon. De deelnemers die zwemmen, eerste stuk, ze fietsen een en dan moeten ze een rennen in plaats van hudraven. Je kan kiezen uit een achtste of een kwart triathlon, een mooie afstand van 500 of 1000 meter zwemmen. 20 of 40 kilometer fietsen en 5 of 10 kilometer kairi. Het zwemmen vindt plaats bij de Kuilaat en de fietsroute die viert langs het IJsselmeer en de wandeltocht gaat tot de Friese polder en het gezellige Koudum. Meer informatie en kaart meer verkrijgbaar bij www.slowtriathlon.nl. Het is altijd een drokte van belang. Er komen honderden mensen die komen in Koudum voorbij. En je kan er natuurlijk mooi van. Dat willen ze ik wel graag. En dan ga je misschien wel een bobbeslag. En Ben Mol, die sjongt over een bobbeslag.

In Bjerden krijg je weer Hansje Hinterseer. Zo'n schöne meidje. Ja, waarom zo je dinnen net van hork en van mooie famkes? Nou, hij had groot gelijk. Schöne meidje moest man lieben wie de tekst van zijn feske. Het zit er van mooi op, meisjes, haast 24 september. En dan begint de jouster merken. Dat duurde trouwens een paar dagen. Ik hier al even opzocht. Het is van de reden te gewerkt. Maar dat is onder mijn 28 september. Dan is er net altijd jouster merken in de midst zitten. Maar dan is er wel merken. En dat is de kermis natuurlijk. Dan is dat altijd wat een soort dwanen per jouwer. En Evergreen die had er een feske maken. Dit gewoon de jouster merken.

André Rieu. Ja, we kennen wel allemaal natuurlijk. De second waltz, wie dat? De tweede waltz. Die wil heel betiet. Hij is eigenlijk al heel oud, maar altijd nog wel mooi. Maar nu komt er nog een polka. En ik een instrumentatie van. Ja, we zien de klok van 11 gewoon. Dus ja, en daar komt nog even het nieuws. Doe maar even zeggen hoe het al hier in de wereld er om een dag gaat. Ja, in Nederland is het natuurlijk al gedrokter met het kabinet en de Tweede Kamer. Ze moeten het nog eens worden. Maar eerst even de Schiefervaart-polka en dan aan de achterkant van het nieuws. Gaan we gewoon verder. Mooie muziek.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Olvoeren.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In de Tweede Kamer zijn de algemene politieke beschouwingen begonnen. Het tweedaagse debat over de Prinsjesdagstukken voor volgend jaar. Pro-leider Klaver is de eerste spreker. Hij begon zijn betoog over de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog. Volgens Klaver werden toen in een ongehoord tempo huizen, deltawerken en bruggen gebouwd. Hij ziet een groot contrast met nu. Klaver vindt dat de afgelopen kabinetten weinig voor elkaar hebben gekregen. Met name aan klimaatverandering gebeurt er te weinig, vindt hij. Bij een Russische droneaanval op een passagiersbus in Oekraïne zijn 5 doden gevallen. Ook raakten 7 mensen gewond. De aanval was in de buurt van de havenstad Nikopol in de zuidoostelijke regio Dnipro. Die regio ligt in de buurt van de Oekraïnse frontlinie en is vaker doelwit van de Russische aanvallen. Ook zijn vannacht in Oekraïne fabrieken en de energieinfrastructuur aangevallen. Daarbij vielen geen gewonden. De Europese Unie moet snel onafhankelijk worden en voor de eigen veiligheid zorgen. Dat zegt de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen. In haar jaarlijkse toespraak roept ze op tot de oprichting van een Europese Veiligheidsraad zonder de VS, die naast de NAVO moet bestaan. Daarin zouden volgens von der Leyen ook landen als Canada, het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen en Oekraïne moeten zitten. Verder sprak ze over strengere migratiewetten. Ook komt von der Leyen morgen met een social media verbod voor kinderen jonger dan 15 jaar. Martina Koeman, de vrouw van oud-bondscoach Ronald Koeman, is overleden. Ze leed al lange tijd aan borstkanker. Ronald Koeman schrijft op sociale media dat hij met intens verdriet, grote trots en liefde afscheid heeft genomen van zijn vrouw. In zijn tijd als bondscoach was hij soms afwezig bij trainingen om bij zijn vrouw te kunnen zijn. Martina Koeman was 65 jaar. Het weer, vanochtend nog geregeld zon, maar vanmiddag komen er steeds meer buien, mogelijk met onweer. Het wordt een graad of 18, later vanavond en vannacht wordt het weer droger. Dit was het NOS Journaal.
2: Dan hebben we tijd van gezellige muziek uit de piratentijd. Hier is Romke met de 12 uur Frisianemix.

Dat was het mengkoor van Grauw. En onder. Daar staat daar wat bij, een brouwer. En het Brouwers Accordeonorkest. Oh, ja. Nou, nee, dat is. Ja, dat weet wel. De Terp. Prachtig mooi stuk. En de Fisker die snist, dat weer hier brengen van het tweede uur. Dat weer van Joop Obama. Zo'n soort familie van hem wezen. Van de oren Obama. Maar Joop Obama en Nico Schaap. Nino Schaap. Dat is ook al wat. En er waren destijds 200 klokkenmakers op een jouwer. 200 klokkenmakers. Maar er binnen nu nog maar 12 uur. Ze waren daar heel onbekende klokkenmakers van de jouwer. Maar ja, toen. Een van hen is nou de Dennis. Kandarines, Dennis Kandarines. Hij is al 30 jaar actief in het ambacht. En ondanks de verloren tijden zit er nog een soort belangstelling voor orde, oerwerken en ja, helemaal weer tannemen. Nou, dan doet er nog werk voor die laatste beide. En ja, dan gaat er een mooi versje bij. Dat is Zoals het klokje thuis tikt. En het is van het Noorderbar Trio.

Janne Zwaan, zij vertolkt in het dorpsfeest. Nou, die dorpsfeesten, dat is een aardig iets, maar op Palermo is het heel vaak feest. Ja, er is heel vaak wat te doen. Het is prachtig daar. Ja, soms snel je even bij dorpslangers en dan zie je, dan hebben ze wat betocht. Maar dan is er een probleem, want ik lees dat het hele bestuur van Lemmer leeft opstaat. Ja, dat is ik een rare boer. Volgens het opstapte bestuurders van de ondernemersvereniging is dat geen bericht dat ze graag sturen. Maar ja, die is, ze denken dan, je kent het beter. Maar jij is het liever van uzelf dan van Ian Oost. Dat schreeuwen ze, ja. De voorzitter, de penningmeester, secretaris en de algemene bestuurslid. Ze stappen alle hierop. We hebben de orde tijd het werken om het aanbrengen van een goede organisatiestructuur. Contacten met de gemeente aanhellen. En een frisse koers, een nieuwe naam, een nieuwe website en een grotere evenementencommissie installeren. Het succes van Lekker Lemmer leert zien dat we op een goede wijvingen. Maar het werk stopt net, dat is wel mooi. Mooi is vertrek, maar het bestuur dat het draagt is er joert net meer bij. Uiteraard bleef de wolf ontemooi de ALV op de winkel passen. En zullen we dan wat nodig is, de algemene ledenvergadering, dat is de ALV. Op die vergadering, daar zullen ze dus verantwoording aflezen. Nou, dat is dan maar mooi. Met wel in witte werm wat het alweer gebeurd is natuurlijk. Maar wat betekent het voor de leden? Nou, de website en de bedrijfskist die blijven online. Evenementen die voor dit jaar op plan winnen gingen gewoon terug. Nieuwe plan worden net in gang zetten, zolang er net een nieuw bestuur is. Op de eerstvolgende ledenvergadering op 10 november aanstaande vinden de verkiezingen plaats en daar kunnen de leden hen voor aanmelden op secretariaat app Lemmer. Contact-streepje leeft.nl secretariaat app lemmer-streepje leeft.nl. Nou, samen uit dat moet al een beetje trok in op een lemmer. Dat is altijd een aardigheid dat wat het van is. Ik heb een mooi vestje dat je ja, de blauwe egen op je blauwe egen, dan moet je vertrouwen kennen. Rika en Rika, die best jongen, die blauwe egen.

Salam alaikum. Nou, dat... ja, prachtig. 10 kleine negertjes weer van de Migras en de 2 blauwe egen van Rika en Rika. En dan zit ik nou met een fysiekje kleer. Ja, Jannie Brandsman die woont waar de ik graag een fysiekje draaien litten. En dat mag worden van Mark Schuitenmaker, de engelbewaarder. Nou Jannie, dank voor het fysiekje. En ik, ja, ik ga de WhatsApp hier ondersteunen, maar er komt helemaal geen fysiekje. Net in dit fysiekje of vreemd. Ja, ja, het is raar. Doe bist altijd de enigste, of meestal de enigste. Nou fijn, ik zou zeggen, hoor het zo. Hier is die engelbewaarder.

Nou, zo best interessant was om eens te weten. Hoeveel mensen kunnen dat nou echt? Ik even een stukje moisjongd hebben. Maar dit festje van de Crisito's. Ik zing dit liedje. En dan geven we een hoofdje de Lavantal. Dan zitten we in Carinthië in Oostenrijk. En die komen maar een groet. De groet is het Carinthië. Grüße aus Kenten.

Nou, fris en monter. De originele fideel in Laventaler, wie in dat? Fris en monter. En ik heb er nog een hier van Bakkers. Ja, ik ken Bakkers net zo goed, maar het is een grunniger, lees ik er voorbij.

Ja, waarom dorst het dan? Ja, waarom dorst het nou eigenlijk? Nou, ja. Nou, ik denk dat in die, dat wat dat, dat er dan denkt dat dat nodig is en dat er dat je laat wel. Dus dat maakt je weer u net druk om. Waarom doe je dat nou van de Regentostars? Achter onderhoed van de Bakkerzoon. Ja, binnen Noorderlingen. Dat weten we alle gewoon. Maar ja, er is ook een versje van maken door Buddy, Martin en Seert. Ze zijn alle drie uit een verschillende provincie. Friesland, Grijs en Drenthe. Ik ben een Noorderling.

Dat weet ik geen van de grijde van Pieter Wilkes. En ik zeg dat er een fysiekje stiert, hoi Romke stiert er, speciaal voor Bart, nog even een Duits plaatje. Hubert van Goysen, Brenner doet het goed. Ja, Brenner doet het goed. Dankjewel. En ik groet eens van Skelten. Nou, leuk Skelten, dat is er nog even bij is. Ja, geweldig. En, maar dat Lutse plaatje, dat is een oorneming voor die eigen van de Hegel. Ik ga zo gaan naar huis. Ik ga zo gaan op stap dus.

Nou, dan tag ik een hele mooie in. Dat weer de Bellevouwermars van de Bellevouwer Jongen. En dat ben Limburgers. Maar skelt ik er nog een mooie in van de Christen extra in. Het is trouwens, ik ga stiet. Ik weet het, maar ik krijg aan deze muziek niet genoeg om het eind te hellen. Maar dat hindert niks. Maar de Christen eerst van mij een mooie in van de Groos Glocknerkapelle uit Kals. Dat is het. Ontblijft muziek.

Nou, misschien ik wil alvast bedanken voor het luisteren. Ik hoop dat we genoten hebben van de muziek. En graag kom ik na je week weer om. Mooi, weer een nieuw programma natuurlijk. En dat laatste is de Groot Klokterkapelle. Die sluit het programma over. Nou, fijne dag verder. En tot je. Hoi, hoi.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is Tolvoeren.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Pro-leider Klaver is nog steeds bereid om te onderhandelen met het kabinet over de begroting. Dat zei hij op de eerste dag van de algemene politieke beschouwingen. Volgens hem tonen de coalitiepartijen nog weinig interesse in zijn aanbod. D66-fractievoorzitter Paternotte zei dat dat vooral aan de houding van Klaver zelf ligt. Bijvoorbeeld door niet ook met een rechtse partij als JA21 om tafel te willen. De oud-president Thaçi van Kosovo is veroordeeld voor oorlogsmisdaden tijdens de Kosovo-oorlog in de jaren 90. Het Kosovo-tribunaal veroordeelde hem tot 25 jaar cel. Tijdens de oorlog had Thaçi de leiding over een etnische Albanese afscheidingsbeweging die streed voor een onafhankelijk Kosovo. In die strijd kwamen duizenden mensen om het leven. Na de oorlog werd Thaçi premier, later president van Kosovo. Europese commissievoorzitter von der Leyen wil dat er een Europese veiligheidsraad wordt opgericht zonder de VS. Die raad zou naast de NAVO moeten bestaan en ook landen als Canada, het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen en Oekraïne zouden erbij moeten zitten. Von der Leyen zei dat de Europese Unie snel onafhankelijk moet worden en voor de eigen veiligheid moet zorgen. In Parijs is een medewerker van de naschoolse opvang veroordeeld tot een jaar huisarrest omdat hij 9 meisjes seksueel heeft misbruikt. Ook krijgt hij een voorwaardelijke celstraf van 4 jaar. De slachtoffers waren 5 tot 10 jaar oud. De 38-jarige man raakte hen aan op de rug, billen en in één geval onder de kleding op de geslachtsdelen. De man komt 10 jaar onder toezicht van de reclassering. En ook mag de Fransman zijn hele leven geen werk meer doen in de publieke sector of werk waarbij hij in contact komt met kinderen. Het weer, een afwisseling van zon en soms stevige buien, mogelijk met onweer. Het is een graad of 18. Morgen eerst droog, later meer bewolking en regen en dan opnieuw zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Greensalesbaan.nl. Het groencentrum van Zuid-West-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door.
4: Greensalesbaan.nl.
3: Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

Stem ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Het muziekprogramma Mijn Christelijk Lied. Dat is Muziek Mijn Boodschap. Elke eerste snij van de morgen om 12 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het het van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is Ian Oeren.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. 14 mannen die worden verdacht van betrokkenheid bij het schietincident in Overasselt blijven 90 dagen langer vastzitten. Dat heeft de raadkamer van de rechtbank in Arnhem besloten. Begin van de maand trok een groep zwaar bewapende mannen door het dorp in Gelderland. Er werd geschoten bij het huis van Jan G., die wordt beschuldigd van drugshandel. Een beveiliger kwam om het leven. In de dagen daarna werden tientallen verdachten opgepakt. Pro-leider Klaver trapt de algemene politieke beschouwingen af door te herhalen dat er te weinig aan klimaatverandering wordt gedaan door het kabinet. We missen een adem van grootsheid, zei Klaver in de Tweede Kamer. Fractievoorzitter Eerdmans van JA21 haakte meteen in op die woorden door te zeggen dat burgers de miljarden die worden besteed aan klimaatbeleid liever in hun eigen portemonnee hebben. En daarmee is het tweedaagse debat over de Prinsjesdagstukken voor volgend jaar begonnen. De oud-president Thaçi van Kosovo is veroordeeld voor oorlogsmisdaden tijdens de Kosovo-oorlog in de jaren 90. Het Kosovo-tribunaal veroordeelde hem tot 25 jaar cel. Tijdens de oorlog had Thaçi de leiding over een etnische Albanese afscheidingsbeweging die streed voor een onafhankelijk Kosovo. In die strijd kwamen duizenden mensen om het leven. Na de oorlog werd Thaçi premier en later president van Kosovo. In Soedan zijn zeker 60 mensen omgekomen nadat zondag een goudmijn instortte. Het gaat om een mijn in een woestijnplaatsje in het zuiden van het land. Volgens persbureau Reuters proberen reddingswerkers nog slachtoffers en overlevenden onder het puin vandaan te halen. Volgens lokale bronnen kwamen mijnwerkers om het leven vanwege een gebrek aan reddingsmateriaal. Het weer, wolken, zon en buien wisselen elkaar af. Lokaal kan het onweren. Aan zee waait het hard en het is zo'n 18 graden. Morgen begint bewolkt en droog, later vanuit het westen regen en dan 15 tot 19 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
3: Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door.
4: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden? De inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
5: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Greensalesbal.nl.
3: Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

Dit is mijn voicemail. Ik ben even de waan met hele oren dingen en kan dus mijn telefoon net opnemen. Kist me sms'en, appen, faxen, mailen of kan je een berichtje even litten naar de toon.

en ergeren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Door bepaalt de muziek in muzikaal onthaal. Frieske, Engelse en Nederlandse muziek. Alles ken. Tease je om

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 12 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. D66-fractieleider Jan Paternotte blijft tijdens de algemene politieke beschouwingen herhalen dat hij benieuwd is naar de ideeën uit de oppositie. Hij probeert zo steun te krijgen voor de begroting die het minderheidskabinet nodig heeft. Oppositiepartijen vinden juist dat D66 een keuze moet maken over hoe het verder moet. Over links of over rechts. Maar Paternotte zegt dat het niet om een keuze tussen links of rechts gaat, maar dat hij op zoek wil naar een ruime meerderheid in de Tweede en Eerste Kamer. Na de uitspraak van het Kosovo-tribunaal over de oud-president van Kosovo, Thaçi, zijn rellen uitgebroken. Hij werd veroordeeld tot 25 jaar cel voor oorlogsmisdaden. Buiten de rechtbank in Den Haag hadden zich aanhangers van Thaçi verzameld. De emoties liepen na de veroordeling hoog op. Er werden politiebusjes en agenten bekogeld met stenen, takken en vlaggen. Uiteindelijk moest de ME ingrijpen. In Gazastad zijn zeker 20 mensen omgekomen doordat een wooncomplex is ingestort. Ook raakten 25 mensen gewond. Het gebouw was al deels verwoest door Israëlische luchtaanvallen tijdens de oorlog en er waren waarschuwingen over de veiligheid. In het gebouw woonden ontheemde Palestijnen. Het dodental in Gazastad kan nog oplopen. Er wordt nog in het puin gezocht naar lichamen. De klokken van de Sint-Janskathedraal en het stadhuis in Den Bosch worden voorlopig niet bespeeld. Volgens de arbeidsinspectie kunnen de bijaardiers hun werk niet veilig doen in de torens. Ook bezoekers mogen voorlopig niet in de torens komen. Hoe de arbeidsinspectie tot de conclusie is gekomen dat de torens onveilig zijn, is nog onduidelijk. De gemeente wacht nog op het rapport met de onderbouwing. Al zeker 600 jaar bespeelt een bijaardier de klokken van de Sint-Jan in Den Bosch. Het weer, het is wisselend bewolkt en er vallen geregeld buien. Op sommige plaatsen kan veel regen in korte tijd vallen. Het is een graad of 18. Morgen begint droog met wat zon, later weer bewolking en regen bij 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Wist u dat op de vrijdagmiddag de meeste ongelukken gebeuren? Schade? Kom naar ABD. Wij redden ons ermee.
4: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden? De inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
5: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.

Eggers al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Alles witte hoe games, motorraces en nieuwe muziek? Dit jest in Speaker Hut. Sneum om 10 uur.

lijst naar uit de Frieske Maarten en uw programma's vies nou alle dagen in de nieuwe app van RTV Spannenburg. In de app vies de nieuwste video's en kist live sjen en harkje naar RTV Spannenburg. Dus download hem nou voor Apple of Android. De app van RTV Spannenburg.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Trije Oeren.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Na de uitspraak van het Kosovo-tribunaal over de oud-president van Kosovo, Thaçi, zijn rellen uitgebroken. Hij werd veroordeeld tot 25 jaar cel voor oorlogsmisdaden. Buiten de rechtbank in Den Haag hadden zich aanhangers van Thaçi verzameld. De emoties liepen na de veroordeling hoog op. Er werden politiebusjes en agenten bekogeld met stenen, takken en vlaggen. Uiteindelijk moest de ME ingrijpen. In Gaza-stad zijn zeker 20 mensen omgekomen doordat een wooncomplex is ingestort. Ook raakten 25 mensen gewond. Het gebouw was al deels verwoest door Israëlische luchtaanvallen tijdens de oorlog en er waren waarschuwingen voor de veiligheid. In het gebouw woonden ontheemde Palestijnen. Het dodental in Gaza-stad kan nog oplopen. Er wordt nog in het puin gezocht naar lichamen. In Soedan zijn zeker 60 mensen omgekomen bij de instorting van een goudmijn. Dat gebeurde zondag al. Het gaat om een mijn in een woestijnplaatsje in het zuiden van het land. Volgens persbureau Reuters proberen reddingswerkers nog om slachtoffers en overlevenden onder het puin vandaan te halen. Volgens lokale bronnen kwamen er mijnwerkers om het leven vanwege een gebrek aan reddingsmateriaal. De Formule 1 telt volgend jaar 10 sprintraces, een record. De opvallendste toevoeging is een sprintrace in Monaco. Dat blijkt uit de vrijgegeven kalender voor volgend jaar. De Grand Prix van Monaco staat bekend als zeer moeilijk vanwege de smalle straten waar coureurs elkaar niet kunnen inhalen. Met de toevoeging van de sprintrace doen ze dit keer dus 2 keer in 1 weekend. De afgelopen jaren stonden telkens 6 sprintraces op het programma. Ook nieuw op de kalender zijn de races in Portugal en Turkije. Zij vervangen Barcelona en Zandvoort. Het weer, het is wisselend bewolkt en er vallen geregeld buien. Op sommige plaatsen kan veel regen in korte tijd vallen. Het is een graad of 18. Morgen begint droog met wat zon, later meer bewolking en regen bij 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden. De inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
4: Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door.
5: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
6: 3 jaar garantie.
7: We want more. We want more.
6: 5 jaar garantie.
7: We want more. We want more.
6: 10 jaar garantie dan? Dat kan. Met Nissan More bij ABD. Zelfs al rijdt u al jaren in uw Nissan. Kijk voor de voorwaarden snel op abd.nl.
8: Greensalesmall.nl.
4: Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

krijgen we ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Een goed begin van die weekend met leuke onderwerpen juist in de gezellige sneuntemorgen. Sneum om 9 uur. Radio Spannenburg.

Radio Spannenburg is altijd en overal. Op radiospannenburg.nl viest alle dagen de lijste Nijs-reportages het waar. En ook is die favoriete programma's weer omlustrien. Zet hem in die favorieten. Radiospannenburg.nl.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Fjouwer Oeren.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Minister Van Wil van Justitie heeft er alle vertrouwen in dat de daders van de spoorsabotage van gisteren worden gepakt. Volgens hem zitten het OM en de politie er bovenop. Vooralsnog is niemand aangehouden. Tijdens Prinsjesdag had spoorbeheerder ProRail te maken met 35 plekken waar het spoor was gesaboteerd. Er lagen onder meer ijzeren buizen op de rails. De NOS heeft aanwijzingen dat boerenactivisten achter de actie zitten. Het Openbaar Ministerie eist 17,5 jaar cel tegen een man uit Arkel voor zijn rol bij IS in Syrië. De man van 41 was volgens justitie jarenlang veiligheidschef in het zuiden van de Syrische hoofdstad Damascus. In die rol zou hij betrokken zijn geweest bij het martelen en doden van burgers. In 2019 vroeg hij asiel in Nederland en 4 jaar later werd hij gearresteerd. De verdachte zegt dat hij wordt verward met iemand anders, maar justitie gelooft dat niet. De politie heeft een meisje van 14 uit Meerlo aangehouden voor betrokkenheid bij de vernieling van een basisschool. De schade wordt geschat op zo'n 100.000 euro. Eind augustus richtte een groep jongeren een ravage aan op de school in het Brabantse Meerlo. Digiborden werden vernield, meubels omgegooid, ramen ingegooid en lesmateriaal door lokalen verspreid. Vanwege de schade bleef de school een paar dagen dicht. Het meisje van 14 werd gisteren opgepakt. De politie verwacht de komende tijd meer mensen aan te houden. De monarchie in Nederland kost volgend jaar iets meer dan dit jaar, blijkt uit de miljoenennota die gisteren op Prinsjesdag is gepresenteerd. De begroting voor het Koningshuis valt ruim 1,3 miljoen euro hoger uit. Dat komt doordat de salarissen van medewerkers stijgen, bijvoorbeeld door cao-verhogingen. Ook de uitkeringen voor de Oranjes vallen daardoor hoger uit. Het weer vanavond en vannacht wordt het droger. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen begint droog met wat zon, maar al snel volgt vanuit het westen bewolking en regen. Het wordt zo'n 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
3: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden? De inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
4: Het groencentrum van Zuid-West-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door.
5: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Greensalesmall.nl.
4: Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

Radio Spannenburg is echt te vinden op YouTube. Sjoch naar onze reportages en oren naar skerige video's uit de Frieske Marren. Hier op YouTube naar Radio Spannenburg en zet de bel om voor de nijste video's uit die regio. Radio.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Als het weekend begint, is het feest op die radio. Mijn Siep Stoorzender. Vreed, om 6 uur. Radio.

Voor stovitten wat er te doen is in de regio, zoek dan alle weken naar de agenda-tips op uw website. Ga naar radiospannenburg.nl en klik op de agenda. Radio.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is 5 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Justitieminister Van Weel verwacht dat de daders van de spoorsabotage worden gepakt. Hoewel er volgens ProRail weinig camerabeelden zijn, zegt de minister dat er andere manieren zijn om de daders te vinden. Gisteren werden op 35 plekken voorwerpen op het spoor gelegd, waardoor het treinverkeer in een groot deel van het land was ontregeld. Bij een metaalbedrijf in Asten in Noord-Brabant zijn giftige en bijtende dampen vrijgekomen, meldt Omroep Brabant. Specialisten van Chemelot zijn in gaspakken bezig met het gecontroleerd ontluchten van het bedrijf. De dampen ontstonden na een chemische reactie in een vat met ongeveer 1000 liter salpeterzuur. De woonwijk in Asten en omliggende bedrijven zijn uit voorzorg ontruimd. In Kosovo is teleurgesteld en woedend gereageerd op de veroordeling van hun oud-president Thaçi tot 25 jaar cel. Het Kosovo-tribunaal in Den Haag veroordeelde hem en drie voormalige leiders van het Kosovo-bevrijdingsleger UCK voor oorlogsmisdaden. Thaçi streed eind jaren 90 voor onafhankelijkheid van de Kosovo-Albanese tegen het Servische leger. In Kosovo volgden mensen de uitspraak op grote schermen en iedereen had vrijspraak verwacht. Ook in Den Haag was het onrustig na de uitspraak. Politiebusjes en agenten werden bekogeld en uiteindelijk greep de ME in. In Vught is een man zwaar gewond geraakt toen hij werd aangevallen door geelpoothoornaars. De man was in een hoogwerker op 12 meter hoogte bomen aan het snoeien toen hij op het nest van de hoornaar stuitte. Omdat de insecten de man zouden hebben aangevallen, sprong hij uit de hoogwerker. Volgens Omroep Brabant hebben omstanders eerste hulp verleend en is de man naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het met hem gaat, is niet bekend. Nesthoornaars wordt vandaag nog door de gemeente Vught verwijderd. Het weer vanavond en vannacht wordt het droger. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen begint droog met wat zon, maar al snel volgt vanuit het westen bewolking en regen. En dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door.
3: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
5: Wist u dat op de vrijdagmiddag de meeste ongelukken gebeuren? Schade? Kom naar ABD. Wij redden ons ermee.
2: Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De Friese taal, cultuur en muziek stier centraal in gewoon Friesk. Sneum om 3 uur en snein om 10 uur.

moest leuk, neuk, nabief. Klopt ze die de bulle stief. Maar de tandarts, bij die boren, kist van de zenuwen wil smoren. Rins bij haas op

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Seizoeren.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Rijkswaterstaat neemt maatregelen om de westelijke Suurhofbrug in de A15 bij Rotterdam minder te belasten. In de brug uit 1974 zijn scheuren ontdekt. De Suurhofbrug bestaat uit twee bruggen, de oude westelijke en daarnaast de nieuwe oostelijke, die er 5 jaar geleden naast werd gelegd. Vanwege de ontdekte scheuren worden de twee normale rijstroken op de oude brug afgesloten en moet al het verkeer tijdelijk over de vluchtstrook. De oostelijke brug wordt nu geschikt gemaakt voor tweerichtingsverkeer. Justitieminister Van Weel verwacht dat de daders van de spoorsabotage worden gepakt. Hoewel er volgens ProRail weinig camerabeelden zijn, zegt de minister dat er andere manieren zijn om de daders te vinden. Gisteren werden op 35 plekken voorwerpen op het spoor gelegd, waardoor het treinverkeer in een groot deel van het land was ontregeld. Het Nederlandse Koningshuis wordt volgend jaar 1,3 miljoen euro duurder. Dat brengt het totaal op 62 miljoen. De stijging komt onder meer doordat salarissen van medewerkers stijgen en ook de uitkeringen voor de koninklijke familie gaan omhoog. De nieuwe bedragen staan in de miljoenennota die gisteren is gepresenteerd. Acteur Stefan de Wallen stopt bij het Sinterklaasjournaal. Hij vertolkte 15 jaar lang een van de hoofdrollen in het NTR-programma. In de editie van 2011 was hij voor het eerst te zien. Hij volgde toen Bram van der Vlucht op. De NTR heeft nog niet bekendgemaakt wie de taken van de Wallen overneemt. Voormalig voorzitter van de Friese Elfstedenvereniging Henk Kroes is overleden. Dat laat zijn familie weten. Hij was degene die in 1997 de laatst verreden Elfstedentocht aankondigde met de woorden It Giet On. Zelf verscheen Kroes aan de start in 1963, maar reed de schaatstocht niet uit. Hij was voorzitter van de Friese Elfsteden van 1994 tot 2007. En Kroes was 87 jaar. Het weer vanavond en vannacht wordt het droger. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen begint droog met wat zon, maar al snel volgt vanuit het westen bewolking en regen. En dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: enige echte podium voor muziek uit de streek. Streektaal Radio.
1: Als dialect toen niks meer zeg, nou bestee, ben ik vergeten. Bloos niet zo hoog van de toren, je bent zo arm als de neen.
0: Streektaal, het programma over dialect met Ben Dijkamp.
2: Wel, ik laat nog een bieden.

enkel wijn wat ik huurde. Er zijn nog een grote vloten, zo in de Olhebbingen stroot. Dus ik stapte in de auto, dat is wat het dan gebeurde. Ik ging misschien het zuidwijd, net zo naar de kennetje.

Storm-totonie van Erwin de Vries. Maar staat en hij komt uit Groningen. Ja, en dan maken ze ook hele mooie streektaalmuziek daar in Groningen. Testotronie. Het eerste nummer dat we draaien was een eentje van René Beverwijk. Dij, zo heet en dat een nummer. Ja, mooi. Welkom met z'n allen bij Streektaal Radio. Het programma dat gaat over de taal van je hart, de taal van je pa en ma, de taal van je vrienden, de taal van de liefde, de taal van allemaal. Streektaal en dialecten, ze horen bij ons en ze mogen nooit verdwijnen. Daarom draaien 2 uur lang de mooie talen en dialecten uit heel Nederland en omstreken. 2 uur lang de mooiste, gauwste, oudste, de nieuwste nummers uit Nederland en Zuid-Afrika en België. En een nieuwe schrijf die komt ook weer voorbij. En jullie mogen gewoon doorgaan met reageren weer onder andere streektaalradio@hotmail.com. Streektaalradio@hotmail.com of via Signal en WhatsApp 06 1 2 6 7 8 2 5 3 06 1 2 6 7 8 2 5 en 3. Ja, het volgende nummer, dat kennen we ook allemaal wel. Het komt van de Betuwe, Dick van Altena, wereldberoemd als countryzanger. En hij zingt ook in het Nederlands en natuurlijk in het Batavisch. In het Betuws heeft een nummer opgenomen. Hij heet Oosterwind. Waar het over gaat, ik zou zeggen, goed luisteren. En dan weet je het. Eerst even de techniek en presentatie al van ondergetekende. Dus gaat er wat mis, komt het geheel en al door de computer.

0: De nieuwste van Diane Roekst. En die komt uit Zuid-Afrika. Die heeft gewoon opgestuurd naar streektorradio@hotmail.com. De nieuwste uit Zuid-Afrika. En ja, zeg tegenwoordig wel, het gaat slecht met de dialecten en met de streektalen. Maar gelukkig, er komen steeds nieuwe streektaalbandjes bij. En dat gaat weer de goede kant op. En het streektaal is gewoon weer sexy. Ik zeg, mooi, welkom bij Streektaalradio.
1: Ja, goeiedag.
0: Goeiedag, ja. Ja, klopt. Ja, we hebben nou iemand aan de telefoon die zit in... Voor mij is Splix van het nieuw bandje, of niet?
1: Ja, het is om heel goed te zeggen, het is eigenlijk weer een projectmatig dingetje. Het is niet zo dat we hier een band gaat worden en die gaat optreden en dat soort dingen. Dat is eigenlijk niet in de planning. Maar we willen wel iets moois creëren. Of in ieder geval iets wat we eigenlijk zelf achterstaat en leuk vindt om te doen.
0: Aha.
1: En zo nu en dan zo wat uitbrengen, zeg maar.
0: Ja, ja. En wat hebben jullie zo voor het ogen? Wat willen jullie allemaal gaan doen voor leuke dingen, mooie dingen?
1: Nou ja, ja dus, nou, kijk, we komt hier allemaal uit de streek en opgegroeid met normaal natuurlijk.
0: Welke streek is dat?
1: Ik kom uit de Oxenbergen en Emiel komt uit van oorsprong uit Tubbergen.
0: Aha. Dus
1: eigenlijk zeg maar Twente, ja. Dus in de buurt. Nou, en we werden allebei groot geworden met normaal en met rock en hardrock.
0: Ja.
1: En er was eigenlijk een tijdje geleden zo dat ik Emiel tegenkwam en die vroeg aan mij, god, via kwamen we elkaar tegen en zei, god, weet je een beetje leuk, die wat muziek wilt opnemen en wat wilt creëren. En ik zei, nou ja, goed, wat heb je dan in de aanbieding? En toen liet er wat dingen horen wat in elkaar kunnen stel gaat. En toen zeg ik, dat wil ik ook wel aan metwerken. En toen heel eigenlijk de handen ingeslagen en gezegd van, nou ja, dan gaan we eens even kijken of we er wat moois van kunt maken. En wie griept een beetje terug naar de... Dat klinkt allemaal heel mooi uit, zo vertelde het morgen op waarheid worden. Maar ja. Naar de rock van de jaren 80, de hardrock, zeg maar. Die kant wil een beetje uit.
0: Ja.
1: En mede omdat het ook, om het te zeggen maar, in de voetsporen van normaal doet eigenlijk iedereen alles in zijn drie akkoorden, shuffles en dat soort dingen.
0: Ja.
1: Daar is helemaal niks mis mee, want er is natuurlijk steeds scores is er wereldberoemd mee geworden. En normaal is wereldberoemd in Nederland. En noem er nog maar een paar op. Een mooi werk, Joel Vink, je kent ze wel. Maar goed, toen dachten we, dan hetzelfde gaan doen, dan word je één van de velen. Dus dan moet je proberen om wat anders te doen. Tegen de arts dus, eigenlijk, hè?
0: Ja, ja, nee, dat klopt, ja.
1: En dus, ja, het valt allemaal wel mooi in elkaar zo. Dus eigenlijk, dan probeert hij terug te gaan naar die old school hardrock uit de jaren 80. En dit is het eerste ding wat we uitgebracht hebben en dat is de eerste stap in die richting. En er zitten meer dingen liggen op de plank gewoon met aan schavenbunt en aan het passen en meer om alles zo te krijgen dat we ook zeggen maar hier staat die achter.
0: Ja, ja. Dat hebben we allemaal gemaakt door jullie tweeën?
1: Emiel schrijft de teksten en die knutselt wat diemetjes in elkaar. En ik ga daarmee aan het werk om te kijken van god, wat kunnen we met gitaar van maken? Wat kunnen we anders aan maken? Wat kunnen we dikke scheurgitaar in gooien? Waar moet er een solo in? Of moet er een refrein korter? Of moet er een refrein langer? Of moet er een brug in? En dat bedenken we dan allemaal met elkaar. En dan overleg je met elkaar. En zo knutselt je wat in elkaar. En dan wordt er een studiodag gepland.
0: Ah, ja,
1: en ondertussen dan.
0: Ja.
1: Vroeg je wat leuk dus.
0: En alleen maar met gitaarmuziek, ook om met drum en weet ik.
1: Ja, nee, dus met bas en drum, alles komt erbij, maar die zijn pas op een later stadium. Je gaat eerst met een been gewoon eens kijken of het in de goede richting kunt drukken, zoals je het graag ziet.
0: Ja.
1: Ja, en daar ben je eigenlijk een beetje mee bezig. En dit is het eerste probeersel, zeg maar zo. Ja, en dan wil je natuurlijk ook wat reacties hebben. Dus dan kom je terecht bij Streektaal Radio, bij Radio Achterhoek. Nou ja, goed. En alles wat een beetje van de streektaal houdt, ja, dat probeer je natuurlijk te benaderen. En dan eens kijken wat er van komt. Je hoeft er geen miljonair van te worden. Maar als iedereen het een leuk liedje vindt, dan vinden we het ook mooi.
0: Ja, en al veel reacties gaat.
1: Nou ja, op zich wel een aantal positieve reacties. Ja, het is natuurlijk moeilijker nog te meten. En hoe meet je zoiets? Ja, de leuke moment die zeggen al heel goed van het is mooi. Maar ja, dat zegt ze heel vaak tegen alles. Ja. Dus, omdat je natuurlijk vrienden bent. Dus je moet eigenlijk van verderaf moet je eigenlijk binnenkrijgen. En dat is natuurlijk een lange weg.
0: Ja, dat klopt. En ook al opgestuurd naar Radio Oost, TV Gelderland,
1: ja,
0: Drenthe.
1: Maar dat gaan we nog wel doen. We hebben gedacht, nou weet je, ook dat zijn natuurlijk we hebben gedacht, we gaan eerst eens in het begin mensen die zich richten op de streektaal of op de dialect. Nou, dan heb je Radio Achterhoek.
0: Ja.
1: En dan kwamen we bij jullie terecht. En Radio Idealen en Zillen heb je ook wat gestuurd.
0: Ja.
1: Maar goed, dat is volgens mij dan niet op de radio. Nou ja, en ik ken toevallig Hans Derksen. En die zit op Slingeland FM. En daar hebben we hem ook in gestuurd.
0: Ja, ja, ja, ja, dat klopt. Ja. Dus je hebt ook allemaal van die
1: verschillende. Ja, dus maar goed, dat is eigenlijk dus en, dat Oost en een kameraad van mij, heeft ze volgens mij, die werkt bij Oost. En die heeft ze wat doorgestuurd, maar daar heb ik nog niks van teruggehad. Dus ik moet dat zelf wel oppakken. Maar ik denk een klein begin en dan zien we hoe het eindigt.
0: Ja, ja, ja. Ja, mocht er helemaal goed aanslaan en er komen straks nog meer dingen. Misschien toch een idee om dan maar toch een beetje te gaan beginnen. Hè?
1: Ja, weet je, dat is heel mooi. Maar het is natuurlijk. Ondertussen laat ik zo voor mezelf praten. Ik heb meer dan genoeg gedaan op het muziekgebied en opgetreden. En ik vind optreden eigenlijk, ben ik wel een beetje klaar met.
0: Ja, ja.
1: Ik ben teruggekomen op het feit dat ik eigenlijk meer wil creëren. En daar ben ik nog mee bezig. En het optreden, ja, dat is natuurlijk, bedoel ik niet al te arrogant, maar goed, ik heb het genoeg mogen doen. En ik werd wel artiest, maar zo te zeggen.
0: En welke bands of bandjes heb je gezeten?
1: In de jaren 90 was dat met de Bliksem. Dat was ook een dialectband.
0: Ja, die ken ik.
1: Ja, daar zat ik dus ook in met Alwin Besselink.
0: Ja.
1: Ja, en daar heb ik dus inderdaad dus twee cd's mee uitgebracht. En toen ben ik eigenlijk beland in de Marshalls, ook een rockcoverband.
0: Ja.
1: Uit Hoogsebargen, maar dat ken je misschien ook nog wel. En toen zat ik nog in een bluesband en zo ben ik heel lang een beetje doorwest. En dus van tenten naar kleine cafeetjes, van doezelman tot en met drieman. Je maakt alles met. Ja, ja, goed, dat hoort er allemaal bij. Hè. Dus het ene is slechter dan het ander.
0: Nee, daarom. Ja, dat klopt helemaal.
1: Dus, maar goed, dus nou doe dit. En dan, kijk, en ik moet natuurlijk, Ben, eerlijk zeggen, je zegt natuurlijk nooit, want je mag niks uitsluiten. Maar het is niet de intentie om een bandje te beginnen, laat ik het zo zeggen.
0: Nee. En het volgende project, kun je daar wat van zeggen? Wat wordt dat?
1: Nou, het volgende liedje, dat heet Middelvinger. Daar ben ik mee bezig. En dat wordt ook een beetje een uptempo rocknummer met een vette gitaar even aan het begin. En wat hoger in het tempo en met een mooi refrein. En iets over een middelvinger opsteken naar iemand. Ik weet niet of het op de radio kan, maar u probeert het
0: altijd. Altijd is trek, dan mag het altijd.
1: Nou, kijk daar. Nee, goed, maar dat is een beetje het idee. En er zit nog eentje, Ronnie, die wordt bedrogen door zijn wief.
0: Ja.
1: Nou goed, en zo komen allerlei onderwerpen uit het leven naar voren heen. En wie probeert er wat luchtigs van te maken, wat leuks. En,
0: mooi.
1: Gewoon kijk wat Schip Strand eigenlijk, dat is alles.
0: Prima, nou dat zien we vanzelf wel. Ja, mochten we wat nieuws weer sturen, maar erop nemen we contact op.
1: Ja, dat gaan we zeker doen.
0: Ja, en dit nummer dat heet Alles Wat Minder, hè?
1: Ja, dat slaat ook op de leeftijd van mij onder andere en van mijn vader, maar ook van kennissen van Emiel. Ja, het wordt allemaal wat minder rijol wat, hè? Dan je wordt wat stiever en in de butter en ik kom wat moeilijker uit bedden. Ik minder goed ding, de drank, allemaal gewoon al dat soort dingen. Dus,
0: ja, zeggen ze wel, alles wat minder, behalve vergeet dat wat beter.
1: Ja, dus dat is, het vergeet wordt steeds, het vergeten wordt steeds meer,
0: ja.
1: Je gaat steeds meer vergeten. Dat was inderdaad het dementerende verhaal, daar had ik me ook mee te maken. En ik wil ook iemand, dus
0: prima.
1: Ja. En zo kom je op leuke onderwerpen.
0: Ja, zijn jullie ergens op internet wat te vinden?
1: Nee, op dit moment hebben we alleen maar een YouTube-kanaal waar hetzelfde liedje op staat en wat een beetje de making of, dat we wat video's uit de studio hebben laten zien. Dus het is echt het eerste liedje, weet je wel. En daar hebben we eigenlijk al zo'n beetje een half jaar tot drie kwart jaar druk met West.
0: Ja.
1: En ook weer met de volgende bezig. En ook omdat je dus allebei door de week moet werken en ik zit nog in twee of drie andere bands, wil druk staat. Dus het is echt gewoon in de vrije tijd tussen de knutsel tot de vorm krijgt en dan moeten we een. Ik hoop dat we dit jaar nog een dag gepland, dat lijkt me wel een streven.
0: Ja.
1: En dan komt het tweede liedje eruit. Ik denk ook niet dat je een half jaar moet wachten.
0: Nee, dat is zo snel mogelijk. Als dit een beetje aanslaat, prima.
1: Dat hoop ik dan. Dus goed.
0: Dat zal wel lukken.
1: We wachten rustig af.
0: Oké, we gaan het draaien. Ik zeg succes met alles. En gehoord van mij.
1: Ja, jij ook bedankt, Ben.
0: Joep.
1: Joep, was het. Joep.

En live was dat met de mooiste meid van Slee. Ja, ze traden al. Dit reden ook voor hele volle zalen. Wereldberoemd en heel erg populair in Drenthe. En die mooiste meid van Slee, die wil ik wel eens een keertje zien. Want daar hebben ze zo van meer liedjes over gemaakt. Hè. Harm en Roelof. We blijven even in het noorden. Ietsjes noorden komen in Groningen terecht. In de Groningen hebben ze ook de lokale omroep Radio Noord TV Noord. En hebben ze ook een mevrouw Harma heet die. En Harma de Boer die zegt op televisie wat van weer het wordt. Of de regen komt. Of de sneeuw komt en weet ik veel. Dus er is gewoon de weervrouw, Harma de Boer. En ze ontmoette Martin Blok en ze zeiden... zullen we eens een nummer gaan maken met die tweeën... over het weer, over de zomer. Over iets wat eigenlijk onmogelijk is. Of niet, Remco? Nou, eigenlijk is het wel mogelijk. Of niet, Remco? Als het in de zomer snijdt. De nieuwste van Martin Blok en Harma de Boer.

TikTok. Tammo was dat met Sodom. En ik vind het even hartstikke mooi. Gewoon de stalige poppetjes van de afgelopen jaren die hij gemaakt heeft. TikTok Tammo. De nieuwe tijd voor de schietschijf van deze week met een heel verhaal. Oost leefde is van Tjuke je maat. Althans, zoiets in die geest. Paul Whelan maakte zoveel muziek elke week een nieuw liedje op zijn website. paulwhelanzing.wordpress.com. Dat het niet te makkelijk is om een nieuwe single te kiezen. Bladeren door zijn uitgebreide archief kwam hij dit liedje tegen en besloot het met de juiste muzikanten op te nemen. Oost leefde is van Tjuke je maat is een mix van Talk Talk en Kiss. En zo de woorden van Joep Servaas. Het was ook de bedoeling. Serieuze popmuziek. Veel plezier met de nieuwe single van Paul Whelan. En die heeft in vele bands gespeeld. Vleeg, Wahermaas, Ramsch, Oest de F en tegenwoordig in Oude Shuttle. Maar hij bleef ook actief als solo-artiest. Eind vorig jaar verscheen nog Ching Mo, dat inmiddels op de video meer dan 12.000 keer bekeken is. En een liedje, dit liedje, wat het nieuwe liedje is, uit de opnamesessie bij Marlestone met Mick Grafé op de drums, Roman Karolek op bas, Bas Oost-Indië op de gitaar en Joef Servaas nam ook nog een hierbij niet te onbelangrijke keyboardpartijen op zich en de productie. Nog steeds post Paul Whelan elke week een liedje op zijn website en dan meer dan

7 jaar. En er staan ondertussen meer dan 1700 liedjes te beluisteren en te bekijken. De nieuwe streetschijf van deze week, Paul Whelan, Oost Leefde, is van Sjoeke Jemaat. Streetschijf.

En zo heet het nummer. Ons leefde is van Tjoeker Jamaat. En als je niet helemaal weet hoe het kijkt, kijk je straks maar op YouTube. Daar staat een hele mooie zingel op. En dat is hartstikke mooi, want het brengen van nieuwe muziek heeft toch nog zin. Al wordt de kerkraad heeft vader als belemmering gezien op de lokale radio, zei Paul. Nou, daar ben ik het helemaal niet mee. Even draai me gewoon. Ook al is het in de kerkraad, wij draaien de Streektaal Radio gewoon. Als je maar goede muziek maakt, draaien wij het. De schietschijf van deze week, Paul Whelen. Ons leefde is van Tjoeker Jamaat. We gaan weer helemaal omhoog naar Groningen, naar Fiefer, met een nieuwe single en die heet De Tiet.

Rolling Home was dat met Fries om Utes. En die stonden ook heel hoog in die Friese top 100 van afgelopen jaar. Ja, een heel beroemd bekend nummer daar in Friesland. Rolling Home, dat is een grote zanggroep in Friesland die een heleboel mooie liedjes zingen. Onder andere dit, Fries om Utens. Rem Cooke, ja, die stond niet in die top 100 volgens mij, want toen had hij dit liedje volgens mij niet. En toen stond hij nog alleen volgens mij, want hij wil zo graag naast me staan. De nieuwste van Rem Cooke en die heet Nasty Storm.

0: nummer draaien. Hij komt uit Zuid-Afrika. Die is van Ampi. Van Ampi. En een nummer heet Zij.
1: Elke zaterdag 6 tot 8 namiddag. Die Zuid-Afrikaanse aand. Met muziek slechts vanuit Zuid-Afrika. Net hier op Streektaal Radio.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marm. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is zo'n oeren.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. De voortvluchtige Oussama B. is gearresteerd in Parijs. Dat heeft zijn advocaat aan de NOS bevestigd. Oussama B. werd vorige week in hoger beroep veroordeeld tot ruim 11 jaar cel. Onder meer voor betrokkenheid bij de moord op Dirk Wiersum. Dat was de advocaat van Nabil B., de kroongetuige in het Marengo-proces. Voor die moord werden twee andere mannen 3 jaar geleden veroordeeld tot 30 jaar cel. Oussama B. zou hebben geholpen bij het voorbereiden van de moord. In de Tweede Kamer wordt al de hele dag gepraat over de plannen die het kabinet gisteren op Prinsjesdag presenteerde. Maar over de inhoud daarvan is het nog niet erg gegaan. Vooralsnog gaat het over steun voor de begroting van het minderheidskabinet. Het kabinet blijft vasthouden aan een brede deal in de Tweede Kamer. Maar de oppositiepartijen willen dat het kabinet kiest voor een samenwerking met linkse partijen of met rechts, zegt politiek verslaggever Ewout Kiewiet.
2: We horen wel vandaag dat de oppositie niet per se van plan is om het kabinet meteen naar huis te sturen. Dus in die zin is het ook weer niet zo hard. Maar ja, als er echt geen meerderheid komt uiteindelijk voor de begroting, is het natuurlijk wel een probleem en kan het kabinet alsnog vallen. Maar dat duurt dus nog wel zeker 2 maanden.
1: Het debat in de Tweede Kamer gaat morgen door, dan komt premier Jetten aan het woord. Voormalig voorzitter van de Friese Elfstedenvereniging Henk Kroes is overleden. Hij was voorzitter van de vereniging van 1994 tot 2007. Dat betekent dat hij degene was die de laatst verreden Elfstedentocht aankondigde.
3: Het giert on. Komende zaterdag 4 januari wordt de 15e Elfstedentocht verreden.
1: Zelf verscheen Kroes aan de start in 1963, de barre editie van de Tocht der Tochten. Kroes haalde de finish niet en werd, net als zoveel, in Franeker van het ijs gehaald. Henk Kroes was 87 jaar. Het weer vanavond en vannacht wordt het droger, het koelt af tot 13 graden. Morgen begint droog met wat zon, maar al snel volgt vanuit het westen bewolking en regen. Dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: uit de streek. Streektaal Radio.
1: Als dialect toen niks meer zeg. Nou bestee, ben ik vergeten. Bloos niet zo hoge van de toren. Je bent zo arm als de neten.

Revolution. Shen, Shed en die Schelen. Ja, zo heet ze. En ze komen uit Limburg. Mooi. Welkom bij nog een uur Streektaal Radio. We hebben lekker nieuw op, lekker gaan we ouwe. En de schietstrijd komt nog voorbij, dus gewoon lekker blijven luisteren. En jullie mogen ook allemaal weer lekker reageren via streektaalradio@hotmail.com. Streektaalradio@hotmail.com of via Zeknul, WhatsApp en al die andere dingen. 06-12-678-253. 06-12-678-253. Volgende nummer komt uit Brabant van de WC Experience van heel lang geleden. Van mij zijn een van de allereerste cd's die ze opgenomen hebben. En er stond dit nummer op, het ellebogenwerk. Maar nog eerst hebben we dit, techniek en presentatie daarvan ondergetekend. Dus gaat er wat mis, komt het geheel door de computer.

Paul Boylan, pak dich den tiet, zijn allernieuwste single opgestuurd naar Streektaal Radio en Hotnup.com. En dan kom je gewoon in Streektaal Radio terecht. Kun jij doen als je iets doet in de streektaal, in het dialect, in de Fries, in de Vlaams, in de Zuid-Afrikaans, in het weet ik veel wat voor dialect, streektaal, dan ook opsturen naar Streektaal Radio en Hotnup.com of via WhatsApp, signal, telefoon en al die andere dingen. 06-12-678-253. 06-12-678-253. En het is nou weer tijd voor de categorie Academiedrij, kom ik de deur neer, speciaal voor Remco Meurer, nummer 3 van het Brookduo. Doen we er zo, Remco, want dan kom ik op bezoek. Nou, moet nog eens even nadenken, maar ik zeg maar zo, Remco, handen omhoog, de Polonaise gaat weer beginnen. Ja hoor, ik zie het alweer. Ze

Broodduo. Gert Willers. Drinken we lekker koffie met koekjes als ik woensdag bij Remco kom op bezoek. Denk het wel, woensdag, want anders moet hij duwen, heb ik gehoord. En dat vindt hij ook niet leuk. Dus dat is het goed. Kom ik gewoon woensdag bij Remco op bezoek. Oh nee, Remco, zo is het maar net. Dan krijg ik koffie met koekjes. Dan gaan we kijken in de Pruis bij Remco. Of er nou wat te drinken is voor mijn auto. Dus even kijken, wat gaan we doen? Oh ja, ik zie het al. Jaren geleden, met de 20, in de beginjaren van Streektaal Radio. Toen zaten we nog bij Accent FM. Werd het nog uitgezonden, hadden we een huisomroep, wil ik haar zeggen. Er was een omroep. Ja, dat klopt. Dat hadden we een lokale omroep. En dan hadden we de huisband. Dat was een band. Die heette Trio. Ze waren met z'n vieren. En daarom noemden ze zich Trio met drie O's. En die waren regelmatig te gast bij ons in de studio. Live in Streektaal Radio. En ze maakten altijd hele mooie muziek. De eindtune, de Helbi Gode Boezan, is ook van hen. Die hebben ze ook gemaakt. Die zingen ze ook. Maar hen nog veel meer mooie. Een van de mooiste nummers die ze gemaakt hadden. En ook heel vaak live spelen was een nummer Ernstke van Trio. En vooral die saxofoon die erin zit, oh heer.

Pippi was dat. En Pippi werd gezongen door Driestangen. Die komen uit Zeeland. En binnenkort veel meer nieuws over Driestang. Dan zijn we druk mee bezig. Maar ze maken wel lekkere streektaal popmuziek op zijn Zeeuws. Pippi van Driestang. We gaan nou eens even kijken. We gaan eens even naar Friesland. En niet meer draaien we niet zo. Maar die hand. Dus hoe heet dat? De voetbal in Nederland. De Eredivisie, hoe dat allemaal heet. Dan mag je de Eredivisie toch, hè? Die bestaat 70 jaar. En dan zijn ze bezig met de top 100 van de beste. De populairste. De beste. Bekendste voetballers te verzinnen. Iedereen mag een lijstje opsturen daar bij die zender, met die voetbalzender. Iedereen mag daar meedoen. Iedereen heeft natuurlijk, of Johan Cruijff, Willem van Hanegem, Epi Drost, noem maar op. Nee hoor, die weet je wie je niet vergeten mag. Ja, het probleem is, hij is al heel lang geleden dat hij wereldberoemd was in Nederland en omstreken. En daarom gewoon stemmen op die ene Fries uit Heerenveen, Us Abba. Elskabien, Us Abba, Johannes Rijma, Esther Jelle. Dus stemmen op Abe Lenstra. Niet vergeten, Abe Lenstra.

Ons leerte is van Tjoeke Jamaar Paul Welen. En hij komt uit Kerkrade in Limburg. En dat is de nieuwe schietschijf van deze week. En hij maakt elke week een nieuw liedje. Zit hij dan op zijn site. Kijk maar een keer op de site van Paul Welen. En dan zie je al die mooie liedjes daar staan. Wij draaien regelmatig nummers van. Even kijken, wat gaan we nu eens draaien? We gaan even naar de Achterhoek. Waarom ook niet? Benny Jolling was vorige week 80 geworden. Normaal bestaat 398 jaar. Dus alle reden om nog weer een nummer te draaien van normaal. Wat niet zo heel erg bekend is. Maar toch wel een mooi nummer. Onder andere deze. Aloha, hey!

muziek voor Groningers, Limburgers, Friese, Overijsselaars, Brabanders, Zeeuwen, Achterhoekers, Drentenaren, Hollanders, Utrechters, Gelderlanders. En voor Twentenaren, muziek gewoon in de eigen streektaal. Maar ook gesprekken met artiesten, boeken, gedichten en alles wat met de streektaal en dialect te maken heeft. Presenteert Ben Nijkamp.

van papier. En binnenkort komen ze met nieuwe muziek. Volgende week of die week erop, ik weet niet precies. Dan treden ze op met een nieuwe muziek. De Heino's. En dit was een lekkere gouden ouwe van hun eerste cd die ze gemaakt hebben. En over nieuwe muziek gesproken. Het volgende nummer is zo nieuw dat ik het zelf nog niet gehoord heb. Ze kwam net binnen. Want mijn, hoe heet dat? Mijn mailbox zei piep, piep, piep. Dat betekent, Ben, er is nieuwe muziek binnengekomen. En dat klopt. Opgestuurd naar streektalradio@hotmail.com. Helemaal vanuit België. Augustijn Vermanderen met zijn nieuwe single Moeten.

Jesse van Wieren met het Dorpshuis. En die komt uit Friesland. Ja, heel veel mooie streektaalmuziek in Nederland wordt er gemaakt. Onder andere deze ook. En we gaan even weer naar Zeeland, want daar wordt ook streektaalmuziek gemaakt. Kobe Zerku heet die. En die zingt dan over meisjes van Holland.

van Medoumee, Roe Jongenelen, zijn allernieuwste single. Dus even kijken, ja, we hebben nog een tijd om een paar nummers te draaien. Het volgende nummer, Sylvia Vlederes en draaien we niet zomaar. Maar volgende week zit ze hier, even kijken. Ja, volgende week zit ze hier live in de studio bij Streektaal Radio. Als je wilt, mag je erbij zijn, hoor. Sylvia Vlederes, Hundering Onderwegers. Volgende week live in Streektaal Radio. En als je erbij wil zijn, even mailen. Streektaal

www.streektalradio.nl kun je alles beluisteren en opsturen kun je alles naar streektalradio@hotmail.com. streektalradio@hotmail.com of via de WhatsApp 06-12-678-253. WhatsApp 06-12-678-253.

0: En dat is de titel van dit nummer van Marleen Rutten uit Limburg.
1: Dit is Streektaal Radio.
0: Ja, en als we toch een kijk moeten weer afscheid nemen van 2 uur lang Streektaal Radio. Niet getreurd, jullie kunnen gewoon doorgaan met reageren via de mail. Streektaalradio@hotmail.com. Streektaalradio@hotmail.com. Of via WhatsApp, steekmailtelefoon 06-12-678-253. 06-12-678-253. Mijn naam is Ben Eijkamp, dood Hennega. Tot het ook nee, keer houden we in Gortka. Wie gaat op Hoesa met Trio.
2: Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 8 uur.
3: Door Almegens met het NOS-journaal. In Belarus zijn 25 politieke gevangenen vrijgelaten. In ruil voor de vrijlatingen wil de VS sancties opheffen tegen 2 bedrijven uit Belarus. Zouden onder andere een journalist en zijn vrouw zijn vrijgelaten en de directeur van een onafhankelijke nieuwssite. De VS-gezant zegt dat mogelijk nog meer gevangenen worden vrijgelaten. De voortvluchtige Oussama B. is gearresteerd in Parijs. Dat heeft zijn advocaat aan de NOS bevestigd. Oussama B. werd vorige week in hoger beroep veroordeeld tot ruim 11 jaar cel. Onder meer voor betrokkenheid bij de moord op Dirk Wiersum. Het was de advocaat van Nabil B., de kroongetuige in het Marengo-proces. Voor de moord op Wiersum werden 2 andere mannen 3 jaar geleden veroordeeld tot 30 jaar cel. Oussama B. zou hebben geholpen bij het voorbereiden van de moord. In een pand in Amsterdam waar in juni een explosie was, zijn wapens gevonden en spullen om plofkraken te plegen. Dat bleek bij een eerste zitting vandaag in de rechtbank. Ook werd een ledemaat van een van de verdachten gevonden, zegt het Openbaar Ministerie.
4: En in dat puin is de voet van gevonden. Kennelijk afgerukt door de explosie.
3: Het OM ziet daarin het bewijs dat de 2 verdachten in de ruimte waren op het moment van de explosie. Een student van de Technische Universiteit Eindhoven zou vanochtend in een volle collegezaal de Hitlergroet hebben gebracht. Ook maakte de student beledigende en racistische opmerkingen. Andere studenten grepen in en er stond een vechtpartij. De beveiliging van de universiteit heeft de studenten uit elkaar gehaald. De student die de Hitlergroet bracht, ging er vandoor. De universiteit vindt het gedrag onacceptabel en zegt maatregelen te nemen. Het weer. Vanavond en vannacht wordt het droger. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen begint droog met wat zon, maar al snel volgt vanuit het westen bewolking en regen. En het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Goedemiddag, luisteraars, allemaal van harte welkom bij Country Folk en Rock'n'Roll hier bij Radio Spanberg op 12 september 2026. En wij starten voortvarend met de Dubliners. Ze komen uit Ierland, waar je ze in het oor. Wat wil wie tell the children? Wat zou wij eens ben nou eens vertellen? Nou, ze hebben heel wat mooi maken, dus ze kan ik heel wat vertellen. Maar dan moeten ze goede dingen van en niet de minne dingen. Dat advies dat jou ik hem wil even mooi. Het Spanberg's nice programma en de gezellige met de mooi beiden bedankt voor de inbreng. Dat weer wel heel leuk, want ik het meeste heb ik bojeerd. En dan hoop ik van mij even hele leuke muziek te draaien. Doe ik net alleen nog, want ik heb een hele fleurige dame bij me zitten en die neemt zich Aaltje. Hoi Aaltje.
1: Hallo.
0: Als je rust hebt, hoef je er niks vertellen. Want oh jee, want ze misschien even praten. Want ik zoek haar ergens wel vrij. En dat mocht ik de vorige keer niet doen. Maar ik heb je dat het definitief al is. Dus ik vrij je van media was even. Is het bier, Aaltje? Dus, dat komt straks wel even. En aan de andere kant zit Johannes de Vries. Hoor Johannes.
2: Een hele goeie mee, Orne en Aaltje. Boeien mee, je harkes.
0: Juist.
2: Ja. We binnen er weer.
0: We binnen er weer. Ja, en we hopen eventjes een paar leuke oren in elkaar te zetten. En we hebben nog van media visite, heb ik nog. Hè?
2: Ja.
0: Van de voorzitter van Podium Harter. Dus dan hebben ze even oor wat ter allemaal net gebeurd. En ze hebben jubileum, ze besteden het zien hier. Dus misschien doet het Derek wel wat mooi. En we hebben Joet ook nog in dat festival. Hè, van,
2: Uitfestival.
0: Het Uitfestival, ja. Dat is in uw gemeente. Dat is in de gemeente Zuidwest-Friesland. En het is in Lemmer. Oh, in Lemmer is ik in uw gemeente. Dus,
2: ja, dat klopt. Lemmer en Balk.
1: Het begint met in oren, hè?
0: Hosje, Mickey. Ja, we zijn eigenlijk. We gaan er rechtstreeks van.
1: Ja, wat doen we hier eigenlijk?
0: Jongen, Aaltje, kom op. Ja. Niet meer even niet zijn
1: de mutten.
0: Nou ja, het is wel zat het is. Maar in ieder geval, we gaan eerst gauw verder met de Colonel Hammond voor. Dat is eigenlijk wel wat country rock muziek. Want ja, dit komt van een cd, ouw. Daar werd ze mooi hun vijf en er zit toen een rock meneer bij. En die kwam ik maar uit een oorband, maar hij is letterlijk erbij waarom gaat. Maar we hebben in ieder geval het nummer Tomorrow Never Knows. Nou, en dat kan ik nog vertellen. Daar is ik een line dance op. En die heet ik Tomorrow Never Knows. En volgens mij is dat dat nummer van Bruce Springsteen. Maar dan weet ik dat even zo hut. Niet zeker. Daarna gaan wij naar Argentinië. Ja, we gaan heel lang uit. Daar ben het de band Angry Zeta. En wat heeft hij nou verdiend? Die ben officieel met bluegrass muziek bezig. En ze zijn, wij willen een hele oude stijl introduceren of mixen met de bluegrass. Dus dat is het ding. En zij maken ik dus punkmuziek. Nou, dat is heel wat oors. Dus dan krijg je een hele levendige bluegrass muziek. Zo kan je dat wel zeggen. Dat kan je ook jaren in het nummer wat heet Your Uncle's Tune. Maar we gaan eerst naar de Colonel Hammond's voor.

0: Ja, ze houden het dan wel echt op en dat weer hele vrolijke muziek. Want Aaltje was er zelf nog vrolijker van. Ik denk, wat heb je nou? En Johannes, die zie je dat te sjoen. Ik denk, nou, verborgen talent hier.
1: Ja, he? Klopt.
2: Ja, en Doos is heel stil op stoel. Nou.
0: Oh, ja.
2: Nee, nou, dat doos eigenlijk nog kekste.
0: Ja, doe ik het
2: eigenlijk? Ja, dat doos nog kekste.
0: Ah, dat ken haast niet.
1: Ja, wat
0: ken haast niet.
2: Sokken mooie muziek.
1: Oh, dan stond op een stoel te doen.
2: Nou.
1: Ja.
2: En weet ik nog gevaarlijk, want het is aan bureaustoel.
1: Ja, klopt.
0: Ja, dat ik dan maar goed check in beeld ben. Vind je het? Dat moet ik weer houden.
2: Het is zo jammer dat het geen tv is nog.
0: Nee, ja. Dan wist je wat er dan gebeurde, Aaltje?
2: Nou?
0: Dan ging het viraal, zat het hit.
2: Ja, ja.
0: Ja, toch?
2: Ja. Wacht, er was een TikTok-hit of zo.
1: Ja, ja, klopt.
0: Een beetje Spanburg-hit.
2: Nou.
0: En teer als een spant.
2: Och, man.
0: Oké, je luistert naar Country Folk en Rock'n'Roll. Je bent Radio Spanburg. Begin even naar de keus van Johannes of van Aaltje. Welke krijg je eerst?
1: Wij krijgen eerst mijn keuze.
0: Die keuze?
1: Ja.
0: Dat is een Aaltje, hè? Dat is een klassieker van Glen Campbell.
1: Ja, klopt.
0: De Rhinestone Cowboy. En Aaltje, die had ik wat van zo'n spul? Of het Aaltje wat nice? Wat het Aaltje eigenlijk?
2: Nou, had Johannes de eerste dochter, dat is Angie Flair.
0: Je noemt dat nou weer?
2: Nou, ik was vaker. Vorige keer toen ik een keer weer... dit is een famke die is geboren in 1912. Was Inge van Asseldonk. In Brabant.
0: Ja,
2: nou was die namen, ja.
0: Ja, ja.
2: En Sean ging haar van jongs al veel beter dan praten. Ze zong beter dan het praten kennen, hè? Nou, en dat had ze helemaal... het is maar een liedje, Frommeske. En ze zei, ik kom maar uit het eenvoudige Brabantse dorp, Gemert. Maar ze zei, great things come in small packages. Ongeacht in leeftijd, omstandigheden, iedereen is in staat om gruts te wezen. Nou, in dit versje had ze maken samen met haar vriend, gitarist. En het heet Home. En waar is Home? Ja, dat kan thuis wezen, maar dat kan oerlijk wezen. Maar meestal om die heen was die vertrouwd beveelst.
0: Ja, dat klopt helemaal. Daar ben ik het helemaal mooi eens, ja. Dus dan krijgen wij die als het ware. En dan ging je weer maar even naar de eerste luisteren. En dat is Glen Campbell.

Ja, hele mooie muziek van deze dame, Angie Flair. Nou weet ik het nummer zo goed niet meer wat het weer. Footprints in the Sand. Johannes, wat kwam er even voorbij? Ja, Footprints in the Sand. Voetafdrukken in het zand, even vrij vertaald. Nou, dat weer heel goed. En dat deze zangeres, die had een prachtige naam. En ze komt uit Brabant. Hoe stel ik hem mogelijk? Maar ja, een heel soort die hem pseudoniem was naam. En dat is voor zelf ik wel heel interessant. Jullie zijn een country folk en rock and roll hier bij Radio Spanberg. En het werd steeds spannender. We doen nog even twee nummers en dan gaan we even jaren wat de voorzitter van Podium Gorda te melden heeft. Want ik denk wel van heel wat. We gaan eerst even naar Rusland. Hè? Want ja, ik ben in bezit van een Russische CD. En die band die heet Country Bandits. Misschien bent wat dikke bandieten. Dat weet je net, in ieder geval ze kennen prachtige muziek, maatje, echt weer. Maar die muziek is wel heel compact. Want als die band jaren, dan denk je, nou, die muziek die zit wel heel streng in elkaar. Ik weet was ik net hoe ik het formuleren moet. En het nummer heet Jak Prilucu. Daarna hebben we een nieuwe Duitse zangeres. Nou, eigenlijk komt ze uit Oostenrijk, waar heb ik gezien. Ze woont in Klagenfurt. En ze luistert naar de naam Meili Stein. En die is heel jong op begin. En ze begon met haar eerste plaatsje, wat heet Vrij zijn. Nou, dat lieten wij jaren voor alles luisteraars van Radio Spanberg. En dat wordt steeds meer, want we zijn gewoon nergens mezelf te ontvangen. Lid met Sassese. We jaren eerst even naar de Duitse band.

0: Oh, dat is hartstikke mooie muziek van Meili Stein. Komt het klagen voor het Oostenrijk, boy. Oostenrijk, ja. En vrij zijn, dat is wie haar eerste single. Zet je het weer al nee. Maar die draaien wij even door een keer. Ja. Ja, we beginnen eerst maar bij het begin, zoek ze bij zo'n jonge zangeres. Ze is inmiddels een beetje ouder. Maar ze doet het heel goed. Haar fanclub is groeiende, heb ik gelezen. Dus dat komt helemaal goed. Mooi, wij gaan even naar een interview. Want ja, ik heb hier in de studio niet iemand minder dan de voorzitter van Podium Gorter. En dat is Anne Herma, van harte welkom.
1: Dank u wel.
0: In de studio. En dan hebben we het dus even over Podium Gorter. Maar ik heb, als eerste eigenlijk, wil ik je van harte feliciteren. Want ja, je bent het senior hè?
1: Ja, dat klopt.
0: Senior Podium Gorter. Ja. Ik ga trouwens even een limerick maken, want ik maak sinds weer een limericks. Ik dacht ik wat een oorlog. Dicht naar samen limericks. Daar ben ik mee begonnen. Ik denk om de boer wat te verlevendigen.
1: Oké. Okay. Ja, dat moet denken aan Frits Spits. Die hield dat ook altijd vroeger.
0: Oh ja?
1: Ja, in de avondspits.
0: Ja. Oh, nou dat is mij minder bekend. Want ik kan soort naar Frits Spits luisteren. Maar ik ging hem nooit in het begin direct aan.
1: Oké, okay, nee.
0: Dus ja, misschien dat was, ben ik dat kwijtraken.
1: Ja.
0: Maar ik ga je stingen. Het is echt waar. Podium Gorter 10 jaar. Vele podia-kunstenaars zijn hier geweest. En altijd was het feest. Het Podium Gorter-team doet het met artiesten en voor elkaar.
1: Ja, dat klopt wel.
0: Klopt dat wel?
1: Ja, dat klopt wel. Nou, dat het altijd feest is, dat is...
0: Minder goed?
1: Nou, het is net altijd feest. We hebben een heel soort feestjes, maar we hebben wel een serieuze dingen.
0: Ja, je snapt wel wat ik bedoel, denk ik. Ik doe ook een middel door het signaal.
1: Ja, dat is weer. Ja.
0: Dan is er meer feest dan serieuze dingen.
1: Zeker weten.
0: Ja. Maar hoe groot is eigenlijk team Podium Gorter? Want je hebt er wel ondersteunen, maar hoe groot is dat team?
1: We gaan bestuur van zo'n man. En dat doen we een heel soort mee. En daaromheen hebben we nog, ja, hoe mag dat zeggen, wat losvast vrijwilligers. Met je zoon komen we een heel eind. Maar ja, soms ben de mensen ziek of koosje. Ja. En dan krijgen we hem dan op oren.
0: Ja, oké. Okay. Maar ze hebben al gewoon taak.
1: Ja, dat is wel duidelijk. Ik doe zelfs de programmering. We hebben een paar mensen die door de horeca. Daar bemoeien de oren zich net mee. Fotografie, de tagong, dat is allemaal verdeeld.
0: Oké. Heel mooi. Even zien, hoe zie je nou waarom op de oude ronde jaren? Dat ben het zien hier. Dus je kunt het begin. Toen ben je net zo volle voorstellingen zo gekregen.
1: Nee, klopt.
0: En nou wanneer eerst 20?
1: Ja, nou, het is gewoon een heel groot succes. Ja. Het is wat ik al vertelde, we zijn begonnen met 6 voorstellingen. We gingen gewoon helemaal niks. Echt helemaal niks. We gingen niet eens een podium. Het heette dan wel Podium Gorter, maar we gingen geen podium.
0: Maar heb je gewoon in de Oud-Tjerk?
1: Ja, in de Oud-Tjerk, daar is het nog steeds. Maar in de tussentijd hebben we de omkleiding wat verlichting, naar het podium erin. En het is boven verwachting, dat Mike Rustels is. Het is nu al weg voor het nieuwe seizoen in de helft alweer uitverkocht.
0: Ja, dat gaat hard.
1: Ja, dat gaat hartstikke hard.
0: Ja, want ik heb wel leuke dingen zien, maar kijk eens jongen, dat ik wat kun leuk vond, dat leuk kan.
1: Ja, dat zijn mensen die vinden dat wat minder leuk. Ja.
0: Maar hoe is dat nou? Stel het is uitverkocht, maar je krijgt nog steeds aanmeldingen voor zo'n show.
1: Ja.
0: Komt er dan een tweede of zit je niet blijven binnen?
1: Ja, dat hebben we wel dien, hè?
0: Ja, dat heb je want.
1: Ja, dat hebben we wel dien. We gingen oude manier in tribute van de Eagles.
0: Ja.
1: En dat we in een dag uitverkocht. Dus toen hebben we zijn van het over nog een extra. Ja. En dat hingen we eigenlijk ook wel een beetje incalculeerd. Ja. Dus nou ja, we hebben een paar voorstellingen, hebben we het er nou ook wel over, maar we dat net. Dan moest ik een beetje denken om de mensen die staan. Dat zijn al je vrijwilligers.
0: Ja.
1: En dan moest het ook net overdrukken.
0: Nee, maar dan komen vanzelf dan ik extra data bij.
1: Ja, dat, of we hebben bijvoorbeeld één voorstelling die hebben we op... van Dana Koert. Die hebben we op snijnt en midden. En daar hebben we van de manager hebben we wel het aanbod gekregen om dat dan de jongens ook nog te doen.
0: Oh, zo, ja.
1: Maar dat doen we net. Nee.
0: Je houdt dan gewoon bij in.
1: Ja, dat, ja, of er mat in de tussentijd nog een heel soort omvragen van komen, maar dan mag het ook wel uitverkocht worden. Want er zit een financieel plaatsje zit er aan.
0: Oké, maar is er in die 10 jaar hier, is dat ik alle verhoren krijg als subsidies, de eisen van de artiesten, of nou zeg maar het totale plaatje, is dat aanbod verbreden, of is dat wat beknelder worden, om samen te zeggen?
1: We hebben wat meer mogelijkheden gekregen. Wat echt een bobbeslagje wie is dat we erkend binnen als Leeds Podium, door het Fonds Podiumkunsten. Dat is een landelijk fonds. En dat is gewoon

0: Dat ik eerst voor 20 voorstellingen, ik eerst wel verplichtingen om.
1: Ja.
0: Dus dat,
1: dat is zo.
0: Dat is wel een dingetje.
1: Maar stel dat er een voorstelling gepland is en die hek het op het laatste moment al.
0: Dat hangt er een beetje van al waarom. Als het overmacht is, dat is van beide kanten zo,
1: ja,
0: dan is dat geen probleem. Maar in principe zie ik je wel altijd een nieuwe datum.
1: Oké.
0: Okay. Dat is wel een voorbeeld trouwens. We gingen naar Oronie, gingen we Britta Maria. Ja. Met Franse chansons. En zij hier een ode aan Lisbeth List. Dat ze te jaren met haar man en een accordeonist. En haar man die wie slim ziek, plotseling.
1: Oh ja.
0: Dus nou ja, dat is overmacht.
1: Ja.
0: Dus dan, nou ja, maar haar hebben we naar je datum voen. En ik merk, nou, liever zeggen, 90% van de mensen die al de kaarten hielden voor de eerste voorstelling, die ben ik gewoon meiskoopt. Zeg maar.
1: Oh ja, ja, dat is
0: dat. Dat vind je echt top.
1: Ja. Nou. Oh ja, op die manier herken dat.
0: Ja, ja, zo doen we dat dan.
1: Ja, dat is.
0: Maar dat komt net zo vaak voor je.
1: Nee. Nou, is er, Joert, is er het uitfestival?
0: Sneun, ja. Ja, klopt.
1: Ja, want dat is Bitcoin. Maar, ja, maar wat docht podium Gort er aan?
0: Nou ja, het zien hier. Op het podium, op het uitfestival organiseren we dan, nou ja. Tijdens het uitfestival hebben we al een verrassing.
1: Ja, want ik lees hoe een verrassing. Ik misschien boy er iets van zeuzen of een bloedverrassing.
0: Een verrassing mag je eigenlijk net verklikken. Hè?
1: Nee.
0: Dus, maar het had wel weer mijn muziek te krijgen. En ja, nee, het had mijn muziek te krijgen.
1: Nee, ook.
0: Maar lekker zeggen, het is geen live muziek.
1: Geen live muziek?
0: Geen live muziek.
1: Oh, dan weet ik het nog. Dan zat een DJ bij ze.
0: Ja, dat zou ik best wel eens kennen.
1: Mooi platen, cd's.
0: Ja, dat zou ik kennen.
1: Daar gaan we verder ik niet door in. En verder ik nog ja, iets nice?
0: Op? Ja, we hebben natuurlijk tien hier. En we hebben uw fotograaf, die had een heel groot archief inmiddels.
1: Ja, dat wil ik wel hoor.
0: Ja.
1: Komt er een boek van?
0: Nou, dat zal ik vertellen. We hebben een expositie in de kerken van tien hier.
1: Ja?
0: Dat we deze week wordt dat inruchten. En ze had zelfs, en dat is ter plekke ook wel even te zien, had ze een fotoboek maken. Maar dat is net een cape of zo. Maar dat kan je wel even doorbladeren. Maar nou ja, om een impressie te krijgen van hoe we start binnen en hoe het nou is.
1: Ah, ja.
0: Ja, en het is echt een hele ontwikkeling geweest.
1: Oké.
0: Ja.
1: Vind ik leuk. En artiesten?
0: Ja. De jongens.
1: Butten die je net zei, wollen hij dan wel
0: in die bos zitten? Ja, jongens hebben, ik denk, een geweldige band. Snutjon hebben Soul Survivors uit Amsterdam. Dat een band van Soulman. Ja, die brengen de Motown sound.
1: Oh ja, ja, ja.
0: Dus de oude soul, maar ze hebben eigen nummers. En ik denk, nou, ik had er stukjes van Sjoen en Jet. Ik denk dat het een geweldige band is. En het is gratis toegankelijk. Dus ik zou zeggen, mensen, kom Snutjon naar Podium Gotter.
1: Hele goede zaak. Dat bij deze.
0: Ja.
1: Nou hebben we nog een hele woord vragen. Nee, we laten eerst even muziek jaren. Want ik heb hier een band. En die heet Johannes Nou Clear. Die neemt zich Mero.
0: Okay.
1: Mero komt uit Zeeland bij. En die docht ooit niks eigenlijk. Van het grotere deel. Dan treden ze op een kerk.
0: Oké. Okay.
1: Want dat vinden ze het beste wat akoestiek betreft. En ze hebben een cd uit en die heet A Story Tells. Zoek iets, of we tell a story. Want ze doen het zo, ze brengen nummers, maar ze praten eerst erover, ze vertellen eerst het verhaal. En dan pas beginnen ze met het nummer. En ze zijn bekend in Zeeland, dat wel. Ze staan ook met, ze hebben filmpjes wel op YouTube staan. Ze hebben een cd uit en ze vonden het heel mooi dat ik contact zag. Want ik zie eens een keer zie ik ze op Facebook. En toen heb ik contact zocht. Ik zei, dat is geen probleem. Dat is wel heel goed dat je dat doet als je ook rijdt muziek. Dat is clear. Het stiet ik wel op Spotify.
0: Okay.
1: Maar we laten even een nummer hier en dan wil ik eerst niet weten wat jou daarvan vindt. Gabin, dat is de zangeres en die zingt het. Ze doet een nummer van The Crowned door Bruce Springsteen. Dus ik net een verkeerde neer. Het is een soort walske en daar hebben ze een Cajun sausje omheen gegooid. En dat nummer heet If I Should Fall Behind. Dat nummer litten wij eerst jaren en dan gaan we verder met het interview.

0: dat weer hele mooie muziek uit Ceylon, boy. De provincie Ceylon. Merro wie dit en If I Should Fall Behind. Wat vond je van deze muziek? Want dit is, nou ja, kijk, het hardpost is het, is Ierse folk.
1: Ja, dat slaat heel erg aan bij ons. Nou, net als hier, maar wel heel vaak hebben wij muziek maar Ierse invloeden.
0: Ja.
1: Dit hier hebben we ook een Ierse band, de Shannons. Is eigenlijk al uitverkocht. We hebben in het verleden hebben we ook Kieran Goss en Annie Kinsella hebben we een paar keer gehad. Dat week altijd uitverkocht. Die lui die ben trouwens eigenlijk helemaal verliefd worden op Balk. Dat is eigenlijk wel leuk.
0: Oké. Okay.
1: Dus ja.
0: Dus met een festival, hè?
1: Ja, dat ben een hele leuke idee. Maar nou mag nog mensen gaan die dat organiseren.
0: Ja, ik dat nog. Maar ja, dan is het ik zaak vanzelf dat er genoeg mensen op komen. Want niet iedereen die hard hebben van hier zijn muziek.
1: Nee, dat is weer.
0: Ja, dus ja, dat is. Maar in ieder geval, ik heb nog steeds we voor de volgende zingen hier.
1: Ja.
0: En ja, dan wil ik eigenlijk van jou weten. Wat zou er eventueel oors moeten? En wat bloed gelijk? En wat het aanbod betreft, wordt het ik verbreden. En dan denk ik wel eens om wat slagermuziek. Want ik vind ik wel dat mag ik wel op het podium gaan. Of zeg je nou, nee, dat is wat oors.
1: Nou, dat is wat oors. Ja, dat is wat oors dan we tot op heden programmeren. Maar
0: ja.
1: Ja, ik zelf hak net zo'n soort mijn slagermuziek. Maar ik maak meteen, we hebben nou 20 voorstellings. Hm. Het is eigenlijk net al je mijn keuze. Het is mijn smaak, wat ik zeg. Dus dat ken ik net natuurlijk wat oors. Nee. Dan kan je het podium aan de Herma nemen. Dat, ja. Dat maak ik net. Ja. Dus nee, maar Duitse muziek hebben we sowieso dan nooit gehad.
0: Nee, maar is het een tip? Dat ze
1: nou ja, dat, bij deze is het een tip, ja.
0: Meerdere artiesten heb ik het dan. Niet, dat moet je eigenlijk niet beperken, want dan wordt het niet zielig. Maar ik bedoel, zo de mensen op zich, die zijn wel heel verschillend. Als je daar een duo hebt, of de hast er één, of de hast een trio. Ik bedoel, het is allemaal verschillend.
1: Ja, maar ja, het moet financieel wel te behappen zijn natuurlijk.
0: Ja, hoe heet die mevrouw Fischer? Want ja. Als die optreedt daar in Amsterdam of zo, dan ben je haast 100 euro's kwijt per zitplak. Nou, ja. Daar zit ik niet op te wachten.
1: Ja, nee, maar kijk net. Nee, maar we proberen eigenlijk wel een beetje wat artiesten te vinden die hier net zo bekend binnen.
0: Oh ja.
1: Om de mensen kennis te laten maken wat oors. Is dat?
0: Ja.
1: We zissen eigenlijk al die van u, we zijn heel eigen wies. Oors als oors.
0: Heel eigen wies? Nee, helemaal niet. Dat,
1: ja.
0: Je kan gewoon zeggen, we hebben iets nice.
1: Ja, dat doen we echt. Ja. Er zitten er artiesten in uw programmering die je net zo bekend binnen. En dat vind ik wel weer heel mooi. Bijvoorbeeld de haast Dana Kurtz hebben we dit hier. En Dana Kurtz die komt wel gauw eens naar Nederland daar. Maar komt bijna nooit in het noorden. Bijna nooit. Het is Utrecht, Amsterdam. Daar komt ze een soort. Hmm. Dus dan denk ik van, maar in het wel wat voor het noorden. En dan vind ik het mooi dat het dan in een maand uitverkocht is.
0: Nou, ik bedoel.
1: Ja.
0: Dus kennelijk wel.
1: Ja, het kan wel.
0: Ja. Maar ja, je hebt dan ik ons verzeld dat de meesten van buiten bal komen.
1: Nou ja, dat kan. Dat is exact. Het is net zo dat podium wat er alleen voor Balk en om jou in is. We hebben mensen uit het westen van het land, van de Veluwe. We hebben zelfs mensen uit het buitenland, uit Duitsland.
0: Nou,
1: ja,
0: sure. Dat is hoe het is. Dan kan je slagen.
1: Ja, als uit Duitsland komen wel, ja.
0: Ja, ja, ja. Ja, ja, ja.
1: Herbert Grönemeyer of zo, hoe is dat dan?
0: Vind ik wel leuk.
1: Ja, ik ook wel.
0: Ja,
1: maar die komt ook net.
0: Nee? Jammer.
1: Ja.
0: Mooi, maar wat heb je dan meer? Wat je denkt, nou, we verbreden je aanbod? Of zeg je, nou ja, we willen het eerst maar zo gelijk en hebben wat nice. Plannen we het in?
1: Ja, nou, we hebben wel een paar dingen die vers binnen in ons programma. Daar maken we gewoon rekening mee. Nou, matten, daar horen we rekening mee. Sowieso, de opening is voor u altijd, voor u dwan, een klapper. Een grote artiest, voor u dwan. Hè, we zijn geen harmonie of carré. Maar voor u dwan is dat een grote neen. Waarvan we dan zeggen van, nou, iedereen die elke individu weer even van, hé, hey, podium Gotter, ze binnen weer. En dit hier hebben we dus Paul Hanen.
0: Nou, ja, kijk ik wel.
1: Ja,
0: heel goed.
1: Margreet Dolman. Dominee Gremdaad.
0: Ja.
1: Ook bekend van Sesamstraat trouwens.
0: Ja.
1: Maar nou ja, dat is dus inmiddels ook al uitverkocht. Maar ja, dat is altijd een vers dingetje in ons programma. De eerste, dat is een grutnier. Is een lastige ding trouwens, dat kan ik er wel bij zeggen.
0: Oh ja?
1: Ja, dat is een lastige, ja, om het wel betaalbaar te houden.
0: Oh, sabbedoor, ja.
1: En dat ze naar het ballen komen wollen, dat is ook nog wel iets.
0: Nou, ze moeten geen eisen stellen in die zin.
1: Nee, maar sommigen die wollen net in Lietse Zeel.
0: Nee, maar ja, dat heel mooi is en heel sfeer van, dan komen ze toch.
1: Ja, had er genoeg vertellen we het wel.
0: Jongen, zit het dan daar op vast?
1: Ja, dat soms al. Ik weet het al, stierde een heel stuk in de Lauwe kranten over de gages die artiesten vregen voor een jelle hoeken.
0: Ja, dat heb ik gelezen, ja. Zijn niet eens Gerard Joel in trui vestjes en 10.000 euro.
1: Ja, precies. Jelle hoeken en dan 10.000 euro.
0: Wat maar wij dan wel net betellen krijgen?
1: Ja, precies. Nou, die vergelijking stierde dan ook in dat als ze dat trui optreden in een weekend hadden.
0: Ja.
1: Dan gaan ze haast een eer salaris van een oren in.
0: Ik bedoel.
1: Ja.
0: Ik bedoel. Nee, dat is ik niet goed.
1: Nee. Nee. Nou ja, goed, dat is dus een feest niet. We hadden de mannen van de skiertnis hebben altijd in oktober. Door we te jaren maar historisch werkverband. Dat is echt een feest dingetje in oktober.
0: Ja.
1: En natuurlijk, we zijn verneemd naar Herman Gotter, de poëet. En dan haast Elsie, haast de wieken van de poëzij.
0: Ja.
1: En daar doen we natuurlijk doen we er ook wat mooi. En dit hier gaan we dan, dat vind ik zelfs ook wel weer heel bijzonder, hebben we Paddy's Day Off.
0: Ja, dat denk ik wel.
1: Best wel bekend hier. En het denk wat had dat op de kraaien met de poëzij. Maar ze gaan een programma en dat heet dan What Then? Wat dan?
0: Ja.
1: En dat zijn gedichten van de Ierse dichter Yeats. En die zijn trog Epidam. Helaas. Kort van die verstommen.
0: Ja.
1: Benny Oerzet in het Friesk.
0: Hmm.
1: En zij gaan een speciaal programma daarvoor maken. Voor de pauze gaan ze alleen maar nummers die vertaald binnen toch Epidam. En dat vond ik wel zo bijzonder. Ik denk dat maar we dan.
0: Ja, zeker weten. Want ja. Ik heb een paar keer die band zien, maar ze kennen het wel.
1: Ja, zeker. We hadden ze, nou, dat is al heel schoffelin. Ik denk wel 4 zij zeer vriend hebben ze een keer gehad. En toen, nou, ik kon net zien dat het dak er al ging. Maar dat wie nou een feestje.
0: Ja, dat wil ik wel beloven.
1: Ja.
0: Ja, heb je verder nog wat je kwijt wil? Is er nou, we doen nog misschien iets extra met het jubileum?
1: Nou ja, dat had ik zo. We hadden drie dingen. We eigenlijk gratis. Waar we mij trakteren. Maar ja, dat jet een beetje bij een jeetje. We hadden dus iets moois, iets leuks op het Uitfestival. We hadden een expositie in de Tjerken. En we hadden jongens hadden een geweldige band. Soul Survivors. Achter oren in Tjerken. Gratis daarom. En wat ik eigenlijk ook nog even nemen wil, dat is een hele bijzondere voorstelling die we hebben. Dat is op 12 november. Hebben we Nico Meurs. Maar je af terug naar Srebrenica. Nou, Srebrenica, dat zei bij de meeste mensen zei dat wel wat.
0: Ja, bij moslims dat is zo destijds.
1: Ja, dat wie net zo'n geweldig verhaal. De veilige enclave in Bosnië. Waar een heel soort deden van willen. En waar de Nederlandse militairen eigenlijk moesten zorgen dat ik veilig bleef. Maar dat slag er net. En ja. Nou, daar ben een heel soort mensen ben daar deegon. En ben een heel soort mensen ben traumatiseerd dat ik waarom kom. Nico Meurs, wie een van die Nederlandse militairen. En die had er een voorstelling van maken. En het is net zo dat een dramatische voorstelling is. Dat is absoluut net zo. Er zit ook humor in. Maar hij vertelt wel feiten. Op een bepaalde manier. Op een feitelijke manier, zeg maar. Maar een knipoog. En hij probeert het publiek direct bij te loeken. En hij eindigt dat ook wel op een hoopvolle manier. Wist je wel? Een blik naar voren daar. Maar het is ook wel een voorstelling en een verhaal wat ook wel past in deze tijd.
0: Ja, ja. Ja.
1: Want het debat het noorden natuurlijk op dit moment in de wereld.
0: Nog zo het podium gaat er wat heet, als ik dat weet, want ik heb het boekje dus ik.
1: Ja.
0: Dan vermeld ik het direct.
1: Nou, hartstikke mooi.
0: Dus dat is helemaal geen probleem. En als je zegt, nou, ik wil dan weer eens even verslagen van. Als er wat is, dan ben je altijd hier van harte welkom. Dus dat is geen probleem.
1: Ik weet je hem te vinden.
0: Nou, dat is geen probleem.
1: Ja, hartstikke mooi.
0: Verder heb je ook geen...
1: Nee, nou ja...
0: Hij heeft trouwens ook een vlaag uit. Zie je een...
1: Nee, we gaan wel vlagen uit. Maar net, maar net met zien hier erop. We moeten om een centen denken. Dus ja, we gaan vlagen uit die we een peer hier achter elkaar gebruiken kennen.
0: Ja, ik snap het helemaal. Ja. Nou, hartstikke bedankt voor het interview. Succes en een soort succes bij alle zaken die je regeling moet.
1: Dank u wel.
0: En we gaan nog even naar een leuk muziekje luisteren van die Irish Rovers. Nou, daar ben je klaar, maar dat zijn 8 personen, heb ik even gauw telt. En ze doen hem de dronken sailor. Nou ja, wat ze daarmee doen, dat moet ik even jaren.

0: Ja, hele mooie muziek. En dit is...
1: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Jochen Oeren.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. Voor het eerst in ruim 3 jaar tijd verhoogt de Amerikaanse centrale bank de rente om de inflatie af te remmen. De rente stijgt met 0,25 procentpunt naar 3,75 tot 4%. Dat besluit komt niet als een verrassing voor de financiële markten, maar is wel tegen het zere been van president Trump. Hij vindt dat de Amerikaanse leenkosten de laagste ter wereld moeten zijn en haalt geregeld uit naar de centrale bank. In Belarus zijn 25 politieke gevangenen vrijgelaten in ruil voor minder sancties door de VS. Onder meer 3 journalisten zouden weer vrij zijn. Voor dictator Lukashenko is het een kille koehandel over de rug van mensenlevens. Dat zegt oppositieleider in ballingschap Tikhanovskaya.
3: Of course we understand that Lukashenko releases people not because he is humane, but because it's the people is the goods, you know, for Lukashenko and he wants to sell them as expensive as possible.
2: Sinds president Trump aan de macht is, zijn er geregeld deals met Belarus. In de haven van Rotterdam moet een snelwegbrug deels dicht omdat er scheuren zijn ontdekt. Het gaat over de Suurhofbrug richting de Maasvlakte in de A15. Minister Karremans van Infrastructuur.
4: We nemen die maatregel natuurlijk liever niet, maar omdat veiligheid altijd voorop staat, dus we zorgen altijd voor veilige infrastructuur, nemen we het zeker voor het onzeker en moeten we dit soort maatregelen nemen.
2: Verkeer kan er alleen nog via de vluchtstrook overheen. De provincie Zuid-Holland vindt dat het Rijk meer had moeten investeren in de infrastructuur. Bij modemerk Giorgio Armani is voor het eerst een creatief directeur van buiten de familie benoemd. Het gaat om ontwerper Dario Vitale. Hij zal ook aan het hoofd staan van de accessoirelijn van Armani. Oprichter Giorgio Armani overleed vorig jaar. Hij stond sinds 1975 aan het roer van het bedrijf. Het weer vanavond en vannacht wordt het droger. Het koelt af naar 13 graden. Morgen begint droog met wat zon, maar al snel volgt vanuit het westen bewolking en regen. Dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Welkom bij de twaalf uren van Counterfolken Rock'n'Roll. Mooi Aaltsie.
1: Hallo.
2: En mooi Johannes de Vries.
0: En mooi Arne van den Berg.
2: Oh, dan komt dat helemaal wel goed.
0: Ja, klopt.
2: We,
0: ja.
2: We binnen mooi trein, dus dat komt helemaal goed.
0: Ja.
2: Vooral het Aaltsie wat lief is, dat ze zegt, nou, we helpen je wel even een beetje drinken. En ik verzorg je wel even met mijn nijs. En ze komt met nieuwe nummers.
0: En borrelnootjes.
2: Ja, en ja. Borrelnootjes.
0: Ja.
2: En misschien het ze wel even over het volgende programma wat er aanstaat te komen. Trouwens, ik heb even vorige programma, die in die 5-9 Aaltsie.
1: Ja.
2: En Johannes, dat was wel heel leuk, want dat was toch muziek. Wat ik net verwachtte hier.
1: Nee, dat dacht ik hier weer op een klassieke tour.
2: Nou, ik dacht eerlijk. Dacht ik van Aaltsie die docht geen verhaaltje. En Aaltsie die docht meer dat je op de eerste tour gaat.
1: Oh.
2: Want dan zie ik het een hele soort je eerste muziek uit.
1: Oh.
2: En dat miste ik wel een beetje.
1: Oh ja, dat weer de footnote van die, hè? Ja.
2: Nee, met wie je dat
1: behoor? Nee, maar hartstikke mooi. Maar altijd het enigste weer.
2: Ja, ik heb geen klagen hier.
1: Oh.
2: Zo, ik wou je maar zeggen dat jou die dan alleen nog even een tip.
1: Ja?
2: Maar het zit nog even wat gevarieerder. Maar is een eerst nummer ertussen.
1: Oh.
2: Hoe is dat?
1: Oh, hij shot mij heel serieus om. Ja,
2: ik ben heel serieus.
1: Oh jee. En,
2: ben ik was net serieus?
1: De gast krijgt, die kreeg ik al tips en adviezen.
2: Ja.
1: Ik kerst haast wel een adviesbureau beginnen.
2: Nou, wie.
1: Bij RTV Spannenburg.
2: Ja, nou, dat kan samen maken. Ze bij wel adviezen, dat kan wel.
1: Ja, want ook kerst wel heel goed dingen in actie zetten, hè? Dat is er wel achteraan, ik.
2: Nou, zo, ja, ik betenk het wel.
1: Ja.
2: Alleen, ik heb wat betenkingen bij de uitvoering.
1: Nee, toch.
2: Valt mooi, Aaltsie, hè? Valt mooi.
1: Ja.
2: Komt helemaal goed. Wij begonnen met Ben Steeneker en Anne McRose. Ja, ja. Haar to haar. Ze hebben een cd'tje maken. Mooi stuk op sorry nummers. En ik kwam deze ouw. En ja, wat voor nice had ik nou weer. Anne McRose en haar wederhelft Richard, die treden juni op in Grange. Ja, ja. Er is een line dance juni. En dan mooie hunnie. Maar die derde muziekje aan. En dat vindt plak in het Vinkhuis te geren. En dat is onder Diamantlaan 94 in de stad Grins. Country Line Dance Avond. Er is in ieder geval ik een DJ. Voordat Anne McRose en Richard pauze heeft, denk ik.
1: Dat is heel vast, ja.
2: DJ. Nou, en die is hierbij graag voor afreserveren. En dat kan telefonisch bij Tina. Die heeft 06-24-54-00-46. Of bij Renate. En Renate die zei, je krijgt mijn nummer ik. Tenminste, ik mocht het wat rustiger vertellen. En dat is 06-24-54-00-50. Dus dan moet je een berichtje in aan als de jongens naar Grins willen. Naar de Diamantlaan 94 naar het Vinkhuis. Want dan krijg je mooie muziek te leren van Anne McRose. Alleen nog, maar ik van Richard erbij. En beide mensen wel heel geliefd, kan ik je vertellen. Want ja, ze hebben wel een drak programma qua optredens. En ze reizen bij hun in omtrek. Maar ik naar Grins, of naar Drenthe, of naar Overijssel. Ze gaan haast alle provincies wel bedel. Komt helemaal goed, dat je dat. Dan gaan wij nou verder met hele leuke muziek. Trouwens, dat hebben we vanmiddag nog meer. Ja, we hebben wat info. Als we ook even wat info op ziekje wat ik nog actueel is. Want ik heb hier ook wel wat.
1: Oh, nou, bijvoorbeeld morgen.
2: Ja.
1: Dan is er van 12 tot 6 bij rond het dak van Lemmer een proeverij.
2: Ja, een proeverij precies, dat weet ik. En daar is ik al lekker muziek, heb ik gehad.
1: Oh, is dat zo?
2: Ja, dat is Joet ik.
1: Ja.
2: En dat is uit Festival Emmerik.
1: Ja, ja, zeker. Ja.
2: En daar komen ik bekende artiesten, Safira Tikbiet. Maar was dat eventjes op ziekje? Dan gaan wij bij ons even naar het horen muziekje. Johannes, doe je die Joet ik kleren? Die eerste artiest, die Johnny McEvoy.
0: Ja.
2: Maar de Fiddler's Green, dat is, ja, dat is hele mooie muziek. Want deze meneer is alleenig, maar die kan heel goed ken die, dit nummer vertalletje. En dat is ook komstig van een cd wat heet Irish Pub Songs. Nou, dat is helemaal mooi. Dan gaan we naar een eerste band. Maar ja, die eerste vreemde naam, The Irish Bastards. Oh jee. Maar ze hebben wel hele leuke muziek, ja. En dat is de Raggle Taggle Gypsies. Nou, we gaan eerst nog luisteren naar Johnny McEvoy.

0: toen weer er al rond en die weer heel mooi. Ja, zeker weten, die Irish Bastards en de Raggle Taggle Gypsies. Dat nummer kwam voorbij en als je zit met te swingen op een stoel, want die heel wat oors verwacht, omdat het intro, dat weer wat rustig. Dus als je ziet, je rek rustig.
1: Ja,
0: ik
1: denk wat krijgen we
0: nou? Een beetje heftiger. Dat is leuk als je zoeken muziek. Dan verwacht je wat. Maar het gebeurt heel
1: oors. Oh, ik hou er ook wel van dat het gebeurt wat ik verwacht zie, hè?
0: Ja, dat, ja, maar het mooi was een beetje oors.
1: Ja.
0: Toch?
1: Jazeker.
0: We zullen even zien wat er al is. Want er is iets snits, hè? Er is een springkust in Elfstedentocht.
1: Oh.
0: Wist u dat?
1: Nee.
0: Verbijn. Kom springen op alle 11 springkussens voor een volle stempelkaart.
1: Oh, wat grappig.
0: www.sneek.nl. Dat is ik, Joert. En dat is ik open poort. Open poort, Sneek, open dag. Oh ja, dat is... dat heet nou zo, hè? Poort, daar vallen die theaters onder.
1: Oh,
0: en dat
1: ja.
0: is open dag. Previews van voorstellingen, muzikale speurtocht en meer. En dat kan je vinden op www.ontdekpoort.nl. Nou, dan heb ik nog open monumentendag.
1: Ja, zeker.
0: Ik nog. Iependai. Monumenten zijn opengesteld in combinatie met verschillende activiteiten. Oké, op www.openmonumentendag.nl. Nou, en dan is het 13 september, dan is er een marathon in Snits. Wist u dat? Sportevenement.
1: Nee.
0: Hardlopen of wandelen dwars door Zuidwest-Friesland.
2: Klopt.
1: De Westerhoenen.
0: Ja, de Westerhoenen. Ben je klaar? Zullen ze dan een keer bij ons komen? Nee, toch?
1: Dat weet ik net.
0: Nee, zit je er net bij.
2: Het is alleen nog in Zuidwest-Friesland.
0: Ja. www.marathonsneek.nl. Daar staat alle informatie op. Nou, meer heb ik eerst net. Als je het ook nog informatie, want hier is het over zijn. Woest er nou over zijn?
1: Misschien wel. Je hoort dat deze, het uitfestival en alles, dat is Joert al gaande.
0: Ja.
1: En morgen, dan kerst ik nog wel naar wat zijn bijvoorbeeld. Wordt bij de Passantenhaven. Wordt van Ian tot Zon een cultureel programma houden. Kerst geniet je van alles. Theater, muziek, dans, film. Maar ik wat leuk. Oh, Mario Kramer bijvoorbeeld. Wiebe Kaspers, Waterrockers. Neem het maar op. Het Mierskipsorkest. En een theatergroep Prop, Woordstok, de Woordrokkers. Maar daar ben ik gratis ontvaren.
0: Aha.
1: Ja, ja.
0: Nou, dat werd mooi he? Waar. Het is mooi waar, snap ik. Dus helemaal goed. Maar ze even nooit denken wat wel ik het wang kennen en zullen. Nou, we gaan even naar de keuze daar van Johannes en Aaltje. Aaltje heeft ook wel een leuke keuze. Johannes wel. Want ik heb een cd'tje in mijn naam, zit in je nummer op. En wat zei Johannes? Ik heb direct wat draaien.
2: Ja.
0: Die vindt het direct goed.
2: Ja, klopt. Oh.
0: Het haast niet in je zou luisteren.
1: Kort van staf.
0: Ja,
2: klopt.
0: Die had het haast niet in je zou luisteren, zou direct kerst wat draaien.
1: Oh.
0: En dat is Steve Mantelli. Komt uit Amerika bij. En die heeft een nummer wat heet Standing on a Runway. En dit is een mama's zwart hier. Een zwarte snor. Mensen hebben zien. Een witte hoort.
2: Een grote snor.
1: Een grote snor.
0: Tjonge,
1: is er ooit was een snor aan?
0: Ja. Maar die neemde ik nooit snor. Ja, dat is weer.
1: Johannes probeert hem voor te stellen.
0: Dat is weer. Ik neemde dat net snor.
1: Nee?
0: Ik zag een mosje in Amerika. Ik heb een gestaffeerde bovenlip.
1: Oh my god.
0: Vindt hij niet leuk?
1: Ik moet hem wel een foto verzenden, Johannes.
2: Ja.
0: Nou, dat ken ik ook. Ik ken hem wel een foto.
1: Nou, neem
0: maar
1: eens
0: mooi. Zou ik mooi nemen. Ja. Maar daar kost ook niet meer bij van het loodje.
1: Nee, maar dat heet het niks.
0: En dan kerst me ik niet meer.
1: Oh.
0: Want dan ben ik maar 40 jaar ouder.
1: Mooi die snor?
0: Ja, dan lijk ik veel ouder.
1: Ja.
0: Mensen hebben me altijd ouder.
1: Zo, die snor.
0: Dan ben ik maar 40 jaar.
1: Vandaar dat
0: je
1: maar oud hebt. Nou, ja, ik begrijp het.
0: Ja, het was met de warm onder de was.
1: Door de perenherkes. Nou, en Johannes heeft nummer 2 voor mij.
2: Er staan 3 nummers op, maar ja, welke? Ah. Dat is.
0: Ja.
1: Nummer 2. Dat is dan net zo moeilijk. Wie zo aan?
2: Oh ja, die heb ik al klaar.
1: Ach, nou, ze beginnen een beetje gek, dat waren hier.
0: En wat voor nummer is dat
1: nou? Nou, van Ingrid Griffin.
0: Ja, ziet je nou, kijk.
1: Dat is een singer-songwriter uit Amerika. En die hadden Fesco, dat gaat door Roland en Francis. Dat is goed, dat is jong.
0: Het is dit jaar en ik zorg dat ze donkerblond hier had.
1: Nee, het is maar gauw lust.
0: En ze had hem in het wikkelerboos opnomen. Nou, we geven gauw naar muziek van Steve Mantelli.

0: hele mooie muziek in country, folk en rock and roll van de zangeres Ingrid Griffin. En die komt uit Amerika, boy, en als die weet van alles van haar, als ze hoe groot haar band. Wist u dat, ik?
1: Nee, dat weet ik net.
0: Dat wist toen net, maar ze heeft wel een leuke band bij haar.
1: Ja.
0: En ze komt daar ergens uit Nashville, zou de stoel?
1: Daar is Wennet ze ook nou.
0: Ja, dat is heel goed, want dat is het mekka van de country muziek, hè?
1: Ah, daar had ik singles opgenomen. En ik weet net dat het deze weer. Dat
0: ja, voor mij wel. Want hij jijde wel erg Nashville-achtig.
1: Ik ben in de war met Angie.
0: Oh, met Angie?
1: Ja.
0: Oh, oké. Okay.
1: Ingrid net. Ingrid, die went in Nashville. Dus die zit tegen natuurlijk...
0: Die zit in met vuur, ja.
1: Ja, nou.
0: Ja,
1: daar is ze steeds in. Dus ze went eerst naar Nebraska, toen ze naar Californië ging. En toen naar Nashville. Zag van hier me kwijzen.
0: Ja, dat nou, zeker weten.
1: Ja.
0: Ze zijn mooi drekbloemen, want ze heeft een prima stem. En de muzikant neem je net heel goed. Mooi. Dan gaan wij je wat vertellen over Lijndonsen. Dat is leuk. Echt leuk. Ik kan die even vertellen, Aaltje. Dat is ik wel wat voor die. Er is bin alle nieuwe groep er begonnen in Sint-Niek.
1: Oh.
0: Nee, dat is serieus weer.
1: Ja, daar heb ik de nog een keer mooi in.
0: De ja. Manje.
1: Oh.
0: Dat bij jou rond een manje.
1: Oh.
0: Dat bij de eerste les.
1: Ja.
0: Maar toch is er hier de witte bier.
1: Doe.
0: Ik.
1: Echt?
0: Ja. Dat verwacht ze toen, hè?
1: Nee, dit verwachten we, dan vertel ze elke keer dat het niks voor die is.
0: Nee, maar dit is leren vanuit de basis. Ik zeg, nou, oké. Als het de
1: echt?
0: Basis is, dan wil ik daar wel eens even heen.
1: Wat leuk.
0: Ja. Ik ben er maar mijn sportmaat, wist ik. Ik zeg heel wees om
1: och, te kijken. Die wist ook maar ach, ja.
0: Ja. En, nou, en wat gebeurde er? We zijn de enigste bij de heren, was alle dames.
1: Ach, maar goed aan het gerwin.
0: Jongen.
1: Oh, wat zullen ze wees maar hem wezen?
0: Ja, dat zijn totaal 21 man.
1: Vrouwen, hè? En
0: ja,
1: man.
0: Totaal. Ja, maar wij zijn niet in de meerderheid. Twaar, dat is meer dan één. Nee, je snapt het wel, Aaltje.
2: Ja, ik snap het wel.
1: Ik snap er helemaal niks van.
0: Nee. Dus, jongetje, dames.
1: Hij zei, het is 21 man.
0: Ja.
1: Nou, ja.
0: Nee, nog een dames. Dat zal ik even uitlezen.
1: Ja.
0: Het was hier.
1: Ja.
0: Mooi. Maar daar kennen we meer bij. Want het is namelijk zo. Het is vier keer op manje tussen seizoen en zon. En die vier keer even niks. Dus we kennen zien als het wat voor ons is. En boven dan bloeien. Dan begint het geld te kasten. Maar ik net volle. Want ik heb al even vragen. Ik zou hoe wordt het dan? Maar het valt 100% mooi. Maar in ieder geval, de donsten, de lesjouwers, die in u zeggen, ben die te snel. Dus ik heb de muziek opgevraagd.
1: Ja.
0: Want ze die kennen dat. Ja, de lesjouwers, die kennen al die donsten. Dus ja, dat ging in mijn eigen te snel. Ik zou wel mijn filmpjes sturen, maar daar ben ik filmpjes van.
1: Oh.
0: Dus die krijgen wij ik. Dus we kunnen thuis zien. Dat is leuk.
1: Nou, dan mag ik de volgende keer hier wel eens even zien. Dat is even oeverst.
0: Ja?
1: Ja, dat liep me heel erg leuk.
0: Echt?
1: Ja, echt.
0: Oké. Okay. Maar dan grap van, hè. Maar ik kan al houden als het mandje mooi is.
1: Ja, maar dat lukt mij momenteel even net.
0: Nee, maar Johannes mooi, mandje. Het is een size en song.
2: Ja, cool. Ja.
0: Nee, maar mijn is het niet. Het zalencentrum.
2: Ja, cool.
0: Want daar is een lijndoos.
2: Ik heb mandje toen wel een vrij jong nog.
0: Echt?
2: Ja.
0: En dat was de...
2: Ja. Ik heb wel een keer mooi van.
0: Doe kan je in de voetbal voor de worden krijgen?
2: Ah, nou,
0: dan
2: ik
0: moet
2: wel.
0: Het kennen.
2: Ja.
0: Maar dan moet het kennen, echt.
2: We kunnen something wel even proberen.
0: Nee, dan moet je een voorbeeld hebben, Johannes. Nee, dat kan het.
1: Maar hij stiert al.
0: Hij stiert al, ja, maar dan gebeurt er wat door. Maar in ieder geval, dan ben ik nog enthousiast binnen. Je kan altijd in het zalencentrum te schuizen zon. Dan hebben wij dat de eerste groep, zeg maar. Want de volgende groep is er weer tussen zon en nacht.
1: Maar ik vind dat wel heel slim. Want dat spreekt wel om, hè. De meesten kennen het even proberen.
0: Ja,
1: en vaak dan krijg je het wel weer naar je klanten uit, zeg maar.
0: Zeker weten.
1: Misschien net iedereen. Dat is heel vaak wel net, maar...
0: Nee, weet ik niet dat iedereen een bloedvercel dit nou is. Maar er zijn altijd wel dit ze nou bij wat vervolg ik weet.
1: Hartstikke leuk.
0: De meesten had het wat wol.
1: Ik had het net verwachten.
0: Nee?
1: Nee.
0: Nee, maar ik hou wel van de dagen.
1: Ja, goed zo.
2: Nou, dan kan Jan ik wel mooi.
0: Ja, ja, Jan kan ik wel mooi.
1: Jan, die had de gymnastiek genaag op team.
2: Ja.
0: Ja. Nou, dat bekend ik even zat, want als mensen daar naar binnen willen, dan moeten ze wel even op zijn Facebook even een messenger sturen naar Mireille Fekemans. Dit is een vrolijke dame die ik lees jou. En daar heb ik gang er ook wel in, dus komt ook wat. En verder heb ik nog een mailadres. Dat is vanderwijtom@gmail.com. Kent u die mensen? Wijtom? Nee, ken ik niet.
1: En ze kent hij natuurlijk, ik vraag je.
0: Ken ik. En jonge noot is wel ook een malje, ze hebben wel eens vrouwen. Maar het is wel heel gezellig, want dames ben ik al enthousiast. Hè? Die ben ik belangstellend, die binnen je.
1: Ben ik wel heel benieuwd wat je hem stingen. Vooraan of achteraan? Nou, of in de midden?
0: Ja, ik probeer die in de midden te stingen.
1: Al die vrouwen die eromheen.
0: Ja, dat probeer ik al.
1: Nou, wat leuk.
0: Ja, we vinden dat nou eigenlijk leuk. Dus we zetten we dat volharden kunnen. Nou, dat we dat even. Maar we gaan even luisteren naar Reiziger. Reiziger. Dat is de band uit Rijswijk. En die hebben een Friese cd had die uit. Er staan prachtige dingen op. Waaronder deze. Werd de Sinneskind. Nou, hoe leuk is dat? Het is Sonderland, die ken goed jongen. En die is jong tot even. En de rest begeleid haar. En daarna hebben wij de Usturboskip. Die is van Numidia. En dat is een Marokkaanse zanger, hè? Die kent heel goed. En John West. En ze hebben het nummer Habibi. En dat betekent ze volle als mijn liefste. En dat hebben wij bombardeerd als Usturboskip. Die komt erachter gewoon. Dus Reiziger. Yes, yes.

0: Ja, hele mooie muziek van de media. John West en het nummer heet Habibi. Oftewel, mijn liefste betekent dat. En dat vonden wij dus wel een leuke turbo-schief. Dus vandaar dat we dat even hier. Maar ja, Aaltje is ook nog nice. Dat is de source. Nou, dat kennen wij wel even zien. Komende weken. Of misschien Snijwol of Oos, wat.
1: Oh, wat mooi dat ze het even op de iets zijn. Dus dat
0: nou, ik heb hier zo. Dan moet je het ook wel even zien, want ik heb wel hier wat van Snijte Joen. Snijte Joen is er namelijk een Sanctiënst in Wiekel. In de Verste Burgkerk, dat is om 7:30. Maar nu komt het, er is mooie werking van een zangduo. En dat zangduo bestaat uit Antje de Groot. Nou, die winnen hier in Himmelen. Kim Corsese en Jappie Muzelaar. Nou, die kent iedereen. Ik wel.
2: Uit Bakhuizen, wel.
0: Of Bakhuizen. Ben het in Bakhuizen of in Himmelen?
2: Nee, Bakhuizen.
0: Oké. Nou, die beiden, die jongen en dat doen ze wel vaker.
2: Ja, klopt.
0: En dus die ben ik bij die change. Nou, verder is dominee Peesjaarder, dat is de plaatselijke predikant. En de organist is Dirk Koenen. En je staat bij net stenen,
2: maar daarheen.
0: Ja, dat is heel leuk, hè? En vooral Antje, die heeft zelfs al een cd uit.
2: Ja, klopt.
0: En nou weet ik net dat Jaapie muziek al uit heeft.
2: Dat weet ik even zo net.
0: Want je hebt wel een soort zongen.
2: Ja, heel soort.
0: Dan mooi was even naar Vrij, Johannes.
2: Dan kan Kees wel even Jappie uitnodigen.
0: Ja, nou ja, precies.
2: Ja.
0: Misschien wordt hij ook wel even jongen.
2: Ja. Ja.
0: Kunnen we eens een grap van hem? En zo, wat taaltje dan ook is, misschien kan het wel een duo worden.
2: Ja.
0: Nee? Nou, dan worden we Aaltje, hoe heet ze? Antje.
2: Antje en Jappie uitnodigen hier in de studio.
0: Ja, dan hier is even een freske jongen.
2: Ja, klopt.
0: Nou, dat is wel een idee.
2: Ja.
0: He? Want je hebt met van tevoren hebben we dat even
2: regelen.
0: Oh jee. Maar Aaltje, heb je toch wat gevonden?
1: Oh ja, nog iets voor vanmiddag. Dan kan je nog tot 4 uur naar Sleert bijvoorbeeld. Daar is nou iets heel grappigs, ik net zo voor verwacht. Eigenlijk wel weer. Bij de Molen de Kaai, demonstraties historisch zwaardvechtje. Ja, ja.
0: Je moest ophoren.
1: Ja.
2: Oei, ik ben nou bang.
0: Ja, nou ben ik bang.
2: Ja,
1: die werd verzorgd door een man, Oscar, en leden van de Wapenkunstacademie Rijswijk.
0: Oh?
1: Ja, en dan ken ik naar het museum in Sleert, kerst ik naar die bijzondere collectie authentieke tweehandszwaarden bezien.
0: Oh, daar gaat het om. Ja,
1: dat je het natuurlijk wel bij Sleert, ja.
0: Ja. Nou, dat...
1: Toch?
0: Ik ken wel waar de dokter ik even zocht. Ik moet hem maar even zien.
1: Ik heb straks nog even hier nog, hè?
0: Hoe let dat?
1: Dat museum ken natuurlijk nog wel lang.
0: Ja, dat kennen we. Ja. Net
1: dat vierboeren.
0: Ja, hoor, dan komt het mooi, hè?
1: Nou, dan was het ook gevaarlijk.
0: Ik ben gevaarlijk. Ik, als ze demonstraties jouw, kan ik zat tussen springen. Nou. En ze zijn nou even rustig.
1: Oh.
0: Mooi, we gaan gauw verder, meisje net Bodewes. Komt dit hem, boy? En ja, dit is een hele belangrijke zangeres die dochter wel mooi een duo wordt. Ze zit in een band en ze heeft een cd-contract, of hoe moeten we dat nemen, in Amerika. Ja, ze dacht het heel goed.
2: Een platencontract.
0: Een platencontract, kan ik beter zeggen, ze, ja.
2: Ja.
0: Want ze brengt platen uit en cd's. Ze dacht beide wel. Nou, dit is een van haar nummers en dat heet Asking for Trouble. De vrije moeilijkheden. Oh, dat is leuk. He? Dan kunnen wij die oplossen, wat treft. Short me, hoe zit de kosten er weer bij? En dan hebben we een nieuw nummer van Nina Lien.
2: Ja, wel bekend bij u.
0: Ja. En dat nieuwe nummer heet Lavender en Chamomille. En dat betekent zijn volle of het gaat over herinneringen als ben bij opa en oma thuis.
1: Ja.
0: Nou, dat kan heel mooi wijzen. En daar heeft Nina wat op vond, die zei bij nemen dat lavender en chamomile. En er stond direct dan een telefoonnummer bij me horen. Kan direct met mami praten.

0: Want dan praten wij er even over. Maar ik met al die afspraak, maatje, want ze had drak. Dat hij mijn zangeres, hè?
1: Ja.
0: Je hebt meer dat drak. Nou, wie er eerst even naar Jeanette?

0: voor. Het is een prachtig nummer van Nina Lien. En dit is een nijnummer, nagelnij. Hij is juist eruit kom. Zal ik me dat wel even vertellen? Lavender en chamomile. Ik hoop dat ik het zo goed uitspreek. Maar als je die shop me op of zo, hoe je zegt, ik ben een Engelse lerares. Dus.
1: Nou, ik dacht, dit heb ik nog nooit van je. Het chamomile of zo. Dus ik heb hem nog zacht. Nou, en dan moet je het zo uitspreken, zo.
2: Chamomile.
3: Chamomile.
1: Ja, het is kamille. Dus je zongt door lavendel en kamille. Nou, misschien ook thee.
3: Chamomile. Ja,
0: volgens mij is het thee. En dat is ik nou wat oors. Die lavendel is ik. Dat is ik toch wat oors. Dat is van dat bloesemspul. Dat hoort het net. Ja, ken ik thee wijzen, maar het ken ik wat oors wijzen.
1: Oké. Okay.
0: Een soort kruid. Maar ja, dat zit in wezen. Ik woon tegen, in ieder geval.
1: Nou, hebben we wat geleerd, hè?
0: Ja, maar ja, ik ben wel eens keer naar de link. Die Nina Lien dan lezen, ken je nooit. En werd het toch geëerd.
1: Ja, dat kan ik net zo gauw vinden.
0: Hoe de herinneringen als ben bij opa en oma thuis.
1: De geuren, ja.
0: Nou, dat zou kennen, ja. Dat zou ik kennen, in die zin. Maar in ieder geval, ik vond het een heel mooi nummer. En dan. Ja,
1: prachtig.
0: Ja, hè? Ja, dat zet ze wel op haar nieuwe cd die eraan zit te komen. Want er is het al stiekem mee bezig. Dus
3: ja, dat denk ik wel.
0: Johannes, met ze was even een mooi haar bellen.
3: Ja.
0: Want ze heeft het telefoonnummer, hier is het er gauw weer onder zetten.
3: Ja.
0: Maar je wordt een kerstmijnen beleven bellen, hebben het er even over.
3: Klopt.
0: Maar dan moet ik wat meer bekend zijn, vind je het?
3: Ja, dat moet wat meer...
0: Ja, is ook wat. Mooi, je luistert naar country folk en rock and roll. We gaan even gauw naar de keus van Aaltje en Johannes. Nou, op zat mij bijna. Johannes, dat heeft een hele leuke hier.
3: Ja.
0: Die is van Billy Joe Spears en The Blanket on the Ground. Dat is een echte klassieker, dat.
3: Ja, echt een mooie klassieker. Ja.
0: Die jaren waren eigenlijk vierste min.
3: Ja, vierste min. Ja, klopt. Ja. Ik moet vaker draaien.
0: Nou, eigenlijk wel.
3: Ja.
0: Ja, en Aaltje, wat heeft hij voor leuks?
1: Van Crosby, Stills en Nash & Young.
0: Wie
1: van
0: dat nou
1: bij? Teach Your Children.
3: En waar komt deze meisje gewoon?
0: Ja, dat weet ik niet.
1: Oh, nou ging hem heel... Oh, hij lijkt het alweer, ja. Oh, wat vrouw!
0: Nee, ik denk dat Zuid-Amerika komt.
1: Ah, ja, jong.
0: Nee, dat kan je altijd wel zeggen, want dat het punt voor 99% is tot de bogeleek in.
1: Het is al in 1968 als crown heet. Toen Graham Nash, en die zit bij de Hollies.
0: Ja.
1: Maar ze hebben het nooit als groep op plaats zetten.
0: Nee, dan ben ik wel benijd waarom ze dat nou nooit eens hebben.
1: Ja,
0: maar
1: weet ik niet.
0: Een hele soort succes.
1: Ja, nou, pas in 1983 heeft het live opgenomen.
0: Oké.
1: Okay. En later heeft het mooi Crosby, Stills, Nash nog dingen.
0: Ja.
1: Dus, deze versie is pas in 1970, of ergens in 1970 ook opgenomen.
0: Ja, en het is een hit geweest. Het staat ook in diverse playlisten stingend.
1: Ja.
0: En wist wat ik leuk is? Dit nummer, dat zit ik op het programma van een hele soort oorartiesten. Die hebben
1: dat.
0: Zowel Nederlandse bands als buitenlandse bands. Die hebben hetzelfde nummer erop. Maar ik vind eigenlijk het origineel vind ik mooier. Van deze meneer.
1: Ja, hè?
0: Ja, Crosby, Stills, Nash & Young.
1: Ja. Dat je traag al komt, dan moet ze maar gewoon opvoeden. En als dat in Bern opvoest, nou, dan zit ik wel in vertaling zit. Kijk dus gewoon maar naar ze en zucht. En weet dat ze van je houden.
0: Nou, daar heeft het
1: de
0: precies
1: en de ouders.
0: Ja, nou? Daar heeft precies zoind. Zet ik het betocht hier. Was mogelijk.
1: Nee? Mooi nou.
0: Ja, dat is zeker mooi. We gaan eerst even naar de zangeres, hè? Billy Joe Spears. Campbell?
3: Ja.
0: Dan draai die mij anders.
3: Dan mag ik even waar. We gaan eerst nog een Aaltje haar keuze.
0: Oh, nou, dat is ik prima.
3: Ja. Die is wel mooi.
0: Ja, en die wil wel?
3: Ja, die wil wel.
0: Oké.
3: Ja. Nou, hier komt die.

0: Nou, dat is een heel mooi nummer van Crosby, Stills, Nash and Young. En teach your children, onderwijs je your band. Zal ik hem dat rustig even stellen? Nou, we zijn misschien bij hen nog in je nummer te gaan, Johannes, want we weten niet precies hoeveel tijd dat wij nou nog hebben. Dus we dachten dat op Massassa wij dat graag bijwollen. Ik zou iedereen bedanken voor het luisteren. En hou de radio op spannen, want dat vinden we wel bij belangrijk. Want er komen een hele soort programma's naar, waaronder de
1: Klopt.
0: Slagers. En de slagers, dat is een herhaling van de vorige week. En ze komt nog een keer langs voor degene die het toen net jet had. Altijd bedankt voor die inbreng. En ik hoop dat het een keer bij mij van was. Dat we even zien. Of moesten we het nou even zien? Of zoals het nou ik het koor?
2: Dat weet ik
0: niet. Nee, kwartettenkoor.
2: Oh, volgens mij wel, ja. Volgens mij kwartettenkoor.
0: Nou, dat zou het nou gauw.
2: Nee, het is echt weer de mooiste
0: actie. Oké. Maar in ieder geval, de kost maar zin weg.
1: Of ben je het na je week weer?
2: Nee, ik deed na je week haar koor.
1: Oké.
2: Kwartettenkoor.
1: Oké. Oh, ik heb sterk wel in de studio uitnodigen.
2: Nou, maar zondag.
0: Ja, dat kennen we wel een grap.
2: Man, wordt een beetje les of zegt.
1: Oh, valt mooi.
0: We hebben niet, ik kom een paar beurten te zitten en het koor zei de rest.
2: Ja, nu pas je net helemaal in de studio. Ja.
0: Dat komt wel goed. Johannes, bedankt voor de techniek en mooi praten.
1: Ja, dank je wel.
0: Even in je nummer hier van, wat zou je een week alweer? Moet je hier te?
1: Dat is nummer 3 van deze.
0: Oh ja, dat is deze. Oh, ja. dat is ik weer. Van Billy Joe Spears.
1: Ja, klopt.
0: The Blanket on the Ground.
1: Ja.
0: Oké. Nou, die laten we even jaren nog. Een goed weekend.
1: Wens ik je een goed weekend en ont orkeer.
0: Ont orkeer.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 10 uur.
1: Door alwegens met het NOS-journaal. In Zweden hebben de centrum-linkse oppositiepartijen de verkiezingen gewonnen. De partijen komen samen tot 175 zetels in het parlement. Sinds zondag was onduidelijk welk politiek blok het grootste zou worden. Met 99% van de stemmen geteld, roept de Zweedse publieke omroep centrum-links uit tot winnaar. Het rechtse regeringsblok van de huidige premier Kristersson heeft 1 zetel minder. Kristersson hintte op een regering met radicaal rechts als hij zou winnen. De Amerikaanse centrale bank verhoogt de rente. Dat gebeurt voor het eerst in 3 jaar om prijsstijgingen in de VS af te remmen. De rentestand heeft grote invloed, zegt correspondent Sjoerd en Daas.
2: Op de rente van die centrale bank zijn een hoop andere leningen natuurlijk ook weer gebaseerd. Hypotheek op dit moment betaal je misschien 6-7% voor in Amerika. Dat is best hoog. Trump wil dat dat naar beneden gaat.
1: Daarom had Trump een nieuwe voorzitter aangesteld bij de centrale bank. Maar die kan niet in zijn eentje besluiten over de rente. De provincie Zuid-Holland denkt dat de recente problemen met bruggen voorkomen hadden kunnen worden als het Rijk meer zou investeren in infrastructuur. Dat zegt de provincie nadat vanmiddag bekend is geworden dat er scheurtjes zitten in de westelijke Zuurhofbrug in de A15. Ook bij de Merwedebrug in de A27 zijn al maanden problemen. Het provinciebestuur van Zuid-Holland hoopt dat de landelijke politiek gaat inzien dat goede wegen essentieel zijn voor de woningbouw en de economie. In Italië wordt de wegenbelasting volgend jaar afgeschaft. De regering doet dat als compensatie voor de hoge brandstofprijzen. De maatregel kost de regering meer dan 2 miljard euro. Volgens critici is het vooral bedoeld als campagne voor de verkiezingen van volgend jaar. De partij van premier Meloni is in de peilingen niet de grootste. Het weer vanavond en vannacht wordt het droger. Het koelt af naar 13 graden. Morgen begint droog met wat zon, maar al snel volgt vanuit het westen bewolking en regen. Dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste classics uit de jaren 60, 70 en 80. Jest in Waarom in de Tiet. Manje en toosje om 6 uur. Radio.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, uit binnen- en buitenlân. Het is Alvoeren.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In Zweden hebben de centrum-linkse oppositiepartijen de verkiezingen gewonnen. De partijen komen samen tot 175 zetels in het parlement. Sinds zondag was onduidelijk welk politiek blok het grootste zou worden. Met 99% van de stemmen geteld roept de Zweedse publieke omroep centrum-links uit tot winnaar. Het rechtse regeringsblok van de huidige premier Kristersson heeft één zetel minder. Kristersson hintte op een regering met radicaal rechts als hij zou winnen. Ja, 21 gaat niet met de volledige begroting instemmen die door de coalitie is opgesteld. Dat zei partijleider Eertmans bij de algemene beschouwingen die al een hele dag duren. Eertmans wil per begroting kijken of zijn partij die steunt. Pro-leider Klaver zegt dat zijn partij helemaal geen begrotingen zal steunen als er per onderdeel deals met Ja 21 worden gemaakt. CDA-leider Bontebal hoopt dat de partijen vooral samen naar oplossingen willen kijken. De Italiaanse regering schrapt volgend jaar de wegenbelasting. Het zou een compensatie zijn voor de hoge prijzen van benzine en diesel. Critici zien het ook als onderdeel van de campagne voor de verkiezingen van volgend jaar. De partij van premier Meloni is in de peilingen niet de grootste. Volgens Meloni is er geen sprake van een charme-offensief en wil ze de Italianen tegemoetkomen. Auto's met een zware motor of mensen met meerdere auto's blijven wel belasting betalen. Door de maatregel loopt de Italiaanse regering meer dan 2,3 miljard euro mis. Een Belgische politicus heeft gisteren 13 uur lang vastgezeten op de wc. De man was gistermiddag na een vergadering in het Vlaams parlement naar het toilet gegaan, maar kreeg de deur niet meer open. Zijn telefoon had hij niet bij zich en de meeste collega's waren al naar huis. Pas de volgende ochtend werd hij ontdekt door een schoonmaker. Met een koevoet werd de politicus bevrijd. Vanwege zuurstofgebrek moest hij voor controle naar het ziekenhuis. Het weer, op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen begint droog, maar al snel volgt bewolking en regen bij zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Alles over blommen, bisten en uw Friese landschap. Jestien het natuurprogramma. Else vierde snij van de mannen om 1 uur. Radio Spannenburg.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, uit binnen- en buitenland. Het is Tolvoeren.
1: Lars Melitze met het NOS-journaal. Het blijft onduidelijk hoe het minderheidskabinet meerderheden wil gaan vinden. Daarover is urenlang gepraat bij de algemene beschouwingen die nog steeds bezig zijn. Het lijkt erop dat JA21 niet gaat instemmen met de volledige begroting, dat zei partijleider Eerdmans. Hij wil per onderdeel bekijken wat hij kan steunen. Ook VVD-fractievoorzitter Brekelmans oppert de mogelijkheid van losse deals. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Nederland is opnieuw gedaald op de wereldwijde ranglijst voor gendergelijkheid. Vorig jaar stond Nederland op plek 43. Nu is dat plek 46. De emancipatie van vrouwen staat hier vrijwel stil, terwijl in andere landen wel vooruitgang wordt geboekt. Nederland zou beter scoren als vrouwen hetzelfde worden beloond voor hetzelfde werk, en ook zouden vrouwen vaker leidinggevende functies moeten vervullen. De genderkloof is het kleinst in IJsland, en ook Finland en Noorwegen scoren goed. De verkiezingen in Zweden zijn gewonnen door de centrum-linkse oppositiepartijen. Dat meldt de publieke omroep nu 99% van de stemmen is geteld. Het centrum-linkse blok komt op 175 zetels en dat is wat minimaal nodig is voor een meerderheid. Het rechtse regeringsblok van de huidige premier Kristersson lijkt uit te komen op één zetel minder. Kristersson hintte op een regering met radicaal rechts als die zou winnen. In de Europa League heeft AZ de eerste wedstrijd verloren. Uit bij het Engelse Sunderland werd het 1-0. De ploeg uit Alkmaar was een aantal keer dicht bij de gelijkmaker, maar wist niet te scoren. De enige goal werd gemaakt via een strafschop. Het weer, vannacht alleen een enkele bui bij 10 tot 15 graden. In de ochtend eerst droog, later op de dag regen. En het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Muziek in het Friesk en orendialecten, jest in streektaal radio. Waasje, om 6 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marn. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is Ian Oeren.
1: Lars Melietse met het NOS-journaal. Dag 1 van de algemene beschouwingen gaat de laatste fase in. Nog 3 partijen mogen het woord voeren. Intussen is nog altijd onduidelijk hoe het minderheidskabinet meerderheden wil gaan vinden. Het lijkt erop dat JA21 niet gaat instemmen met de volledige begroting, zei partijleider Eertmans. Hij wil per onderdeel bekijken wat hij kan steunen. Ook VVD-fractievoorzitter Brekemans oppert de mogelijkheid van losse deals. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Nederland is opnieuw gedaald op de wereldwijde ranglijst voor gendergelijkheid. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat plek 46. De emancipatie van vrouwen staat hier vrijwel stil, terwijl in andere landen wel voorzichtig vooruit van wordt geboekt. Nederland zou beter scoren als vrouwen hetzelfde worden beloond voor hetzelfde werk, en ook zouden vrouwen vaker leidinggevende functies moeten vervullen. De genderkloof is het kleinst in IJsland. De verkiezingen in Zweden zijn gewonnen door de centrum-linkse oppositiepartijen. Het centrum-linkse blok komt op 175 zetels en dat is wat minimaal nodig is voor een meerderheid. Het rechtse regeringsblok van de huidige premier Kristersson lijkt uit te komen op 1 zetel minder. Kristersson hintte op een regering met radicaal rechts als hij zou winnen. En Max Verstappen heeft een ludieke kartrace gewonnen op het circuit van Silverstone. Hij reed daar 1 uur lang tegen 100 anderen. Het ging onder meer om influencers en verslaggevers. Verstappen begon achteraan, maar lag na 1 ronde al op plek 39. Een paar minuten later reed Verstappen in de top 10 om uiteindelijk dus te winnen. Verstappen sprak zelf van zijn eerste zege van het seizoen. Het Formule 1 seizoen verloopt moeizaam voor de Nederlander. Het weer. Op de meeste plekken is het droog bij 10 tot 15 graden. In de ochtend eerst droog, later op de dag regen en het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

Ten Eggers al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De muziek van het perfecte snijnsgevoel, Jestien Snijnske muziek. Snijnt de woon om 8 uur en snijnt de midden om 4 uur. Radio.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is 12 uur.
1: Lars Melitze met het NOS-journaal. Het is onduidelijk hoe het kabinet meerderheden wil gaan vinden. Partijen zijn het niet eens geworden op dag 1 van de algemene beschouwingen. Het lijkt erop dat JA21 niet gaat instemmen met de volledige begroting. Partijleider Eertmans wil per onderdeel bekijken wat hij kan steunen. Ook VVD-fractievoorzitter Brekelmans oppert de mogelijkheid van losse deals. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. De algemene beschouwingen gaan komende dag verder. Premier Jette geeft dan antwoorden op vragen. Nederland is opnieuw gedaald op een ranglijst voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat plek 46. Het onderzoek blijkt dat de emancipatie van vrouwen...